0: Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer.

0: Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij

0: en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz.

0: Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een derde plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Beetje even schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in

0: Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijeringweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
1: non-stop muziek.
11: Dit is

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist, veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijd.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek. Dit is

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
11: Socutera brengt
7: met CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
14: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland. De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 17:00 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.
3: Al

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consumentenmarkt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober 2026 een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 2026 om 9 uur aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: In De Pomp in Almkerk start op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 01838203x3 voor meer informatie.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Kanaleneiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
4: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Erfgoed Altena en de gemeente Altena organiseren op woensdag 9 september een nieuw erfgoedcafé in Bistro de Veste in Woudrichem. In aanloop naar Open Monumentendag op 12 en 13 september staat de bijeenkomst in het teken van veerkrachtig erfgoed. Teus van Tilborg vertelt over het herstel van de vesting Woudrichem, die in de jaren 60 en 70 mede dankzij erfgoedvereniging Heemschut van de sloop werd gered. Ook het behoud van de restauratie van onder meer de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kerken en ook kasteel Dussen komen aan bod. Daarnaast leveren de vestinggouverneurs en wethouders Pieter Neven en Patrick Kok een bijdrage. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in Bistro de Veste wordt vooraf reserveren aangeraden. En dat kan door een e-mail te sturen naar info@erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van Dreuvel. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor de religieuze organisatie van Tom de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuw integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond de gebeds-, genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners. De gemeente behandelt het bezwaar de komende tijd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden.
3: Inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget 2026. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september digitaal. Op 30 september volgt in dorpshuis De Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners de initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, staat file door werkzaamheden tussen Hoogvliet en Rotterdam-Heijplaat 5 kilometer met een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Elders op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen Hogeveen en de wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
2: muziek en informatie.
12: Dit

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het Dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 7:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl. Stichting Hop van Altena organiseert op zaterdag 12 september een gezamenlijke hopoogst bij Fort Giessen. Vanaf 9 uur komen de actieve hophoven uit de gemeente samen om de hopbellen van de geoogste ranken te plukken. Ook andere belangstellenden kunnen meehelpen. Hop van Altena wil in iedere kern van de gemeente een eigen hophof realiseren en daarmee de historische hopteelt nieuw leven inblazen. De gezamenlijke oogst wordt onder meer gebruikt voor het lokale bier De Trompetter, dat in 2025 werd uitgeroepen tot het beste bier van Zuid-Nederland. Tijdens het plukken demonstreren leden van amateurbrouwvereniging Triep Nijmegen bovendien hoe bier wordt gebrouwen. Iedereen die wil meehelpen met de hopoogst is welkom. Ervaring is niet nodig. Ter plaatse wordt uitgelegd hoe het plukken werkt. Aanmelden kan via de website hopvanaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consumentenmarkt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober 2026 een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 2026 om 9 uur aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam-Prins Alexander 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 8 kilometer stilstaand verkeer met daar 1 uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen op de A28 kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Bibliotheekcultuur.altena start op donderdag 17 september met de 6-delige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De 6 bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-West en Barneveld 14 kilometer met ruim een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. Verder staat er een lange file op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de Wijk 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183 820 303 voor meer informatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Woonidee, Woonidee.
11: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
12: Woonidee, dat is mijn idee.
13: Woonidee in Veen.
12: Aan de Begijnhof.
4: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
14: Met nu
4: Broodje Altena.
14: Dit is AFM.

0: destijds de onmogelijke taak om een opvolger te kiezen voor zijn gigantische megahit Everything I do it for you. En dat werd geen nieuwe ballad, maar deze energieke up-tempo rockplaat. Can't stop this thing we started. Het is 10:10. Goedemiddag.
1: Jan van der Staaij.
0: Ja, het is lunchtijd in Altena en... Niets is fijner dan lekkere muziek tijdens jouw zaterdagmiddaglunch. En laat ik die nou voor jou gaan draaien. Suggesties, natuurlijk zijn ze welkom. Studio@radioavm.nl

knaller van vorige week. Een plaatje van The Corrs. In een nieuw jasje gestoken, dus de Zo Surreal. En wat wordt de nieuwe weekendknaller? Ja, ik weet het al. En misschien, mijn kennende, weten jullie het ook al. Hier is in ieder geval Santana en Michelle Brands. En The Game of Love.

0: plaatje van Carlos Santana. En het prachtige stemgeluid van Michelle Branch. Vormde samen voor dit geheel The Game of Love.
1: Drinken iets lekkers, maar je weet eigenlijk nog niet wat. Jam, vlees, hagelslag. Geen probleem. Jan van der Stelt helpt je met een broodje Altena lunchtip.
0: Ja, na de gigantische grote lunchtip van vorige week, het hele lange recept, heb ik gekozen voor iets makkelijkers. En ja, misschien dat je het wel uit je hoofd kan, maar ik ga toch eventjes opnoemen wat je gaat maken. Het gaat over een uitsmijter deluxe. Wat heb je nodig? 2 dikke plakken wit of bruin brood. 2 plakken goede achterham en 2 plakken belegen goudse kaas. 2 of 3 verse eieren, een klontje roomboter, een snufje zout, vers gemalen peper en eventueel een paar schijfjes augurk of tomaat. Hoe ga je deze uitsmijter deluxe bereiden? Leg de 2 plakken brood naast elkaar op het bord. Bedek het brood eerst met de plakken ham en leg daar de kaas bovenop. Smelt het klontje roomboter in een koekenpan op middelhoog vuur en sla de eieren voorzichtig stuk in de pan. Bak de eieren totdat het eiwit volledig gestold is, maar zorg dat de eierdooiers nog lekker zacht en vloeibaar blijven. Schep de warme spiegeleieren met een spatel in 1 beweging over op het brood met ham en kaas, zodat de kaas door de warmte een klein beetje begint te smelten en strooi er tenslotte nog een snufje zout en peper over. En serveer het geheel direct met de schijfjes augurk of tomaat aan de zijkant. Nou ja, een makkelijk recept. Een goed recept. Lekker Nederlands. En mocht dat allemaal toch te snel gegaan zijn, geen probleem. Even een mailtje sturen naar studio@radioavm.nl. Dan zorg ik dat jij het recept van de uitsmijter gewoon

was er net als andere miljoenen, met name meisjes van die leeftijd, fan van One Direction. En wat kan er veranderen in een aantal jaar? Nu heeft ze zelf die schreeuwende tieners voor zich. Olivia Rodrigo en Drop Dead op de zender van de gemeente Altena. Met zometeen het lokale nieuws na deze van Blossoms.

0: Dit is AFM
1: Weerbericht. Vanmiddag is het vrij zonnig. De temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en daardoor kan het flink afkoelen. Het wordt minimaal 8 tot 12 graden. Morgen is het vrij zonnig en warm na zomerweer met maximaal van 23 tot 25 graden. Waaien doet het nauwelijks nog. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 27 graden stijgen, maar daarna wordt het koeler en wisselvalliger met dagelijks enkele buien.
0: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
1: Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertragingen oplopen. Nieuwe landelijke regels van autoriteit, consument en markt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Alphen kan vanaf 1 oktober 2026 een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met een concrete bouwplannen of een recent verlenen omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 2026 om 9 uur aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealphena.nl/eerder-aanvragen netcapaciteit. Nog altijd rijden dagelijks zo'n 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Dat aantal is volgens Rijkswaterstaat wel al weken stabiel. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Het aantal boetes daalde de afgelopen week naar 111 tegenover 394 in de week daarvoor. De brug is sinds 18 juli afgesloten voor zwaar verkeer omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk blijkt dan gedacht. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loosstraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw aan bij de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. En daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte auto stil, daar is maar 1 rijstrook open. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 1.5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
0: Dit is Broodje Altena met Jan van der Stelt.

zomer nog in de Johan Cruijff Arena. En ongetwijfeld heeft hij daar heel veel hits gespeeld. Want hij heeft natuurlijk heel veel hits gemaakt. Ik ben er niet bij geweest, maar misschien jij wel. Hier is de nieuwe single van Douwe Bob.

0: speelde het nummer afgelopen april al een keertje live in de talkshow Eva van Eva Jinek. En op dat moment deed de single in de hitlijsten nog niet zoveel. Maar een video van de soundcheck ging volledig viral op TikTok. Het filmpje belandde in de inbox van ene Zac Brown. En hij was zo onder de indruk dat hij Douwe een Instagram DM'tje stuurde en hem uitnodigde in Amerika. Afgelopen maand stond hij daarvoor. 20 dol enthousiaste Amerikanen zijn eigen single mee te zingen. En ja, ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Want misschien is het wel zijn Amerikaanse doorbraak.
1: Heel Altena smult van

uit Wales, opgericht in 1986. En ze vormden een belangrijk onderdeel van de cultuurbeweging uit de jaren 90. Van een soort punkstijl breidden ze zich verder uit naar een breder alternatief rockgeluid. Nadat de bassist van de band van de een op de andere dag verdween en nooit meer terug is gevonden, stopten ze voor een half jaar. Maar met goedkeuring van de familie kozen de overgebleven leden om door te gaan. Het gaat over de band The Manic Street Preachers, ook wel The Manics genoemd. De kippenvelplaat gaat over mijnwerkers die destijds vrijwillig naar Spanje reisden om te vechten tegen het fascisme. De titel komt rechtstreeks van een propagandaposter en op die poster stond een foto van een kind dat was omgekomen bij een fascistisch bombardement met op de achtergrond een lucht vol bommenwerpers. De band waarschuwt hiermee dat als je onrecht elders negeert, het uiteindelijk ook jouw voordeur bereikt. En die tekst op die poster was: If you tolerate this, then your children will

Zilvervelplaat. The Manic Street Preachers. And if you tolerate this, your children will be next. En wil je ook een kippenvelplaat horen? Laat hem er gewoon even weten. Studio@radioafm.nl met jouw kippenvelplaat.

0: FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Waardenburg en Culemborg 8 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesanddijk en Den Hoever 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Er ligt daar olie op het wegdek. Er is maar 1 rijstrook open. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 1/2 uur vertraging in 6 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn...

0: inclusief aanstekelijke panfluit. Er wordt ook wel gezegd dat er een ABBA-vibe in zit. Ik hoor dat overigens niet. De song van het jaar 2017. Arcade Fire and Everything Now.
1: Jan van

0: zo populaire country pop. De hit van Stella Lively staat hoog genoteerd in de hitlijsten Boston.
1: Broodje Altena, het lekkerste tussendoortje.

0: plan B. Gisteren heeft hij nog een nieuwe single uitgebracht, maar dit was er nog eentje van een aantal jaar geleden. De man die ooit cum laude afstudeerde in de rechten. Je hoorde Tim Dan.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Vandaag de dag.
0: 5 september, dag 248 van het jaar. En tot het einde van het jaar zijn er nog 117 dagjes te gaan. De gebeurtenissen op 5 september. Enkele voor je ga ik noemen. 1960, Cassius Clay wint de gouden medaille in boksen bij de Olympische Spelen in Rome. Dan 1975 moet ik zeggen. Een moordaanslag op de Amerikaanse president Gerald Ford is niet goed gegaan. Het mislukte voor de moordenaar, voor ons wel goed natuurlijk. 1987, het Homo-monument in Amsterdam wordt onthuld. En dan 1993, het Argentijns voetbalelftal leidt de zwaarste thuisnederlaag ooit. Colombia is in de WK-kwalificatiewedstrijd in Buenos Aires met 5-0 te sterk. 2005, bij Sulden storten 3 cabines van een kabelbaan neer, waarbij 9 mensen omkomen. 2011, in Six Flags Great America wordt de attractie Iron Wolf gesloten. 2021, op het gerenoveerde circuit Zandvoort is na 36 jaar weer een Formule 1 wedstrijd gereden. Max Verstappen wint en neemt de leiding over van Lewis Hamilton in het klassement van het wereldkampioenschap. Dan de laatste gebeurtenis. 2023, delen van Griekenland worden getroffen door zware overstromingen als gevolg van noodweer. Er valt zeker 1 dode. Jarige mensen vandaag op 5 september. Hans van Heelsbergen, Nederlandse ondernemer. Hij wordt vandaag 82 jaar. Dan aartsdichter, dat is een Nederlandse atleet, 70 jaar. En India Hicks. Dan denk je, wie is dat nou? Nou, dat is een Brits model. Ze wordt vandaag 59 jaar. Caries van Houten, Nederlandse actrice, 50 jaar. En Joy de Lima, dat is een Nederlandse actrice. Zij wordt vandaag 32 jaar. En dan is er nog een Australische voetballerjarig, 19-jarig. Lucas Harrington, hij werd dus in 2007 geboren. Dan een zangeres uit Noorwegen. Zij wordt vandaag 30 jaar en ze luistert naar de naam Secrets.

De Noorse's. Sigrid is vandaag 30 jaar geworden. En ze maakte dit trouwens samen met een andere zangeres. Die heet Griff. En de plaat heette Heat on Fire op de zender van de gemeente Altena. Het is bijna 10 voor half

wanneer ik Disclosure zeg, dan zeg je waarschijnlijk niets. Dan draai je alleen het volumeknopje naar rechts. Wat een vette dancetrack is en blijft dit nog steeds. Disclosure dus, samen met Khalees en Watch Your Step. En daarvoor nog Chappelle Roan en Good Luck Baby.

0: het niet alleen, want ze kreeg hulp van het zangeresje SZA. En samen maakten zij dit Kiss Me More.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vanmiddag is het vrij zonnig. De temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en daardoor kan het flink afkoelen. Het wordt minimaal 8 tot 12 graden. Morgen is het vrij zonnig en warm na zomerweer met maxima van 23 tot 25 graden. En waaien doet het nauwelijks. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 27 graden stijgen. Maar daarna wordt het koeler en wisselvalliger met dagelijks enkele buien.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Inwoners van Altena hebben vorig jaar gemiddeld 900 kubieke meter gas verbruikt. Iets minder dan in 2024. Opvallend is dat het gasverbruik van bewoners van rijtjeshuizen juist toenam. Inmiddels heeft 16% van de woningen in Altena geen gasaansluiting meer. Bijvoorbeeld door een warmtepomp. Vooral sinds 2010 is flink bespaard. Het verbruik van vrijstaande woningen daalde van ruim 3000 naar gemiddeld 1260 kub per jaar. Ook het netto stroomverbruik daalde naar gemiddeld 1960 kilowatt per woning. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor de religieuze organisatie van Tom de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuw integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond de gebeds-, genezing- en bevrijdingsdiensten van frontrunners. De gemeente behandelt het bezwaar de komende tijd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden. Inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget 2026. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september digitaal. Op 30 september volgt in dorpshuis De Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners de initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
1: Weekend Knaller.
4: Dit is AFM.
2: Let's go.

dit is wel een hele goede plaats, zeg. De nieuwe Miley Cyrus als voorproefje op het album wat binnenkort gaat uitkomen. En ik vond hem echt wel weekendknaller waardig. Boss Persuades. En ik denk dat het een hele grote...

0: Ja, eind augustus heeft hij in een interview onthuld dat zijn nieuwe single binnen een aantal weken uitkomt. En heel veel zullen daarop zitten te wachten. John Mayer. Here we go.
1: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Antena's beste muziekmix. Dit is AFM.

Ja, een klassiek verhaal, maar deze hit is ontstaan in een strandclub in Cannes, waar David Guetta deze track draaide en natuurlijk alleen de beats. En toevallig liep Kelly Rowland, die toen net los van, was van Destiny's Child, daar rond en begaf zich naar de DJ-boot. En haar letterlijke woorden waren: ik weet niet wie je bent, ik weet niet wat voor dit plaat het is, maar ik moet deze track hebben om er zang op te nemen. En toen ontstond dus deze hit, When Love Takes Over. Lekker dansplaatje trouwens. Zometeen de disco classic, naar deze van The Gang.

0: draai je een aantal weken lang dezelfde plaat. En waarom doe je dat dan? Omdat hij zo mooi is. Things Take Time, The King of Youth.
1: Disco Classic.
0: Het is vandaag in handen van een legendarische Amerikaanse songwriter, producer en muzikant die wereldwijd bekend werd als The King of Disco. Hier is Van McCoy.

de afgelopen uren. Jamie Webster, Oats to Me and You. Zometeen na het nieuws van 2 uur. Veel plezier bij Kevin en de sports.

0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan diverse korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste oponthoud op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Geldermalsen en Knoopend Everdingen 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A16, Breda richting Rotterdam. Daar stond een auto in brand net voor het Terbrechtseplein. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines?
4: Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
3: AFM

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekend Sport. Op deze zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag 5 september, waar het gaatje of 20 is buiten. En langzaamaan het ook wat beter weer wordt hè, dit weekend. Want vandaag 20 graden en zometeen zou de zon ook nog volop kunnen gaan schijnen in de loop van de middag. En morgen zelfs nog een paar graadjes warmer. Dus een prachtig weekend voor de boeg. En heel veel sport voor de boeg in deze AFM Weekend Sport. Met zometeen in dit programma aandacht voor Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Dan gaan we bellen met René van der Giezen. Dus even hebben over die vereniging. En we spreken hem daarna ook nog een keer rond 16:45. En dan hebben we het zeker over top beachvolleybal. En we hebben het zometeen ook over de jaarmarkt in Giezen. Want daar zijn twee sportieve evenementen aan verbonden. De Ronde van Giezen. Dan heb ik het over hardloopwedstrijd. En het wielrennen. De 41ste Ronde van Giezen. Die vindt dan volgende week zaterdag plaats. Gaan we het zo meteen over hebben. En daarnaast hebben we ook voetbal. In totaal een zevental wedstrijden. Allemaal in het kader van het bekervoetbal die we gaan volgen. Straks vanaf 14:30. De wedstrijd Almkerk Oranje-Wit. Sparta 30 Sleewijk. Altena Herovina. GHC 14 RFC. Wel tegen GD.

0: NEC. En Noah 32 tegen WSJ. En vanaf 3 uur dan ook nog de wedstrijd GVV 63 tegen Wilhelmina 26. En Kousakker Boys voetbalt vandaag uit tegen Roda Raalten. Die wedstrijd start om 3 uur. Daar zijn we helaas niet live bij aanwezig. Maar die wedstrijd die volgen we zo goed mogelijk hier aan de zijlijn. Dus daar maak je ook het nodig voor mee. En Achillesveen, die voetbalt vanavond pas om 6 uur. RBC Achillesveen dan op het programma. En we gaan zeker even vooruit kijken naar die wedstrijd. Dat doen we in het laatste uur van dit programma FM Weekend Sport met onze vaste verslaggever Teus Prinsen. En mocht je zelf in de tussentijd wat te melden hebben, je kunt het kwijt op sport@radioavm.nl. Dat is sport@radioavm.nl.
1: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

Best song ever hoorde je. One Direction op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Het programma AFM Weekend Sport met straks vanaf 2:30 live voetbal. Met in totaal dus een zevental wedstrijden die we live volgen in het kader van de KNVB District Beker. Met straks vanaf 2:30 dus de wedstrijd Almkerk Oranje Wit. Sparta 30 Sleewijk. Altena Herovina. GRC 14 RFC. Wel tegen GDC en Noah 32 tegen WSJ. Dat zijn de wedstrijden die dus om 2:30 starten. En straks dan vanaf 3:00 ook nog één wedstrijd. Dat is namelijk GVV 63 tegen Wilhelmina 26. En ook daar zijn we live bij aanwezig. En dan zijn er nog twee competitiewedstrijden. Kozakken Boys speelt vandaag een uitwedstrijd tegen Roda Raalte. Die wedstrijd start om 3:00. En die wedstrijd volgen wij hier aan de zijlijn. En straks vanaf 6:00 ook de wedstrijd RBC Achillesveen. Gaan we zeker even voorbeschouwen op die wedstrijd met Thuis Prinsen. Dat doen we in het laatste uur. Een paar minuutjes voor de start van die wedstrijd. En dan blikken we uiteraard ook even terug op de bekerwedstrijd van afgelopen dinsdag. Succesvolle bekerwedstrijd voor Achillesveen. Daarover straks dus veel meer in dit programma AFM Weekend Sports. Waar we tot aan 6:00 vanavond bij zijn. Met veel aandacht voor sports uit Altena. En ondertussen ook heel veel fijne muziek op je radio. Zoals deze van Bruno Mars. Just the way you are.

0: Breath, Just the Way You Are. Een van die vele succesvolle hits van een aantal jaar geleden van deze man. En ja, afgelopen tijd gingen er regelmatig geruchten de ronde over Bruno Mars dat hij ja, aan de grond zat. Hè. Hij zou gokschulden hebben in Las Vegas. Ja, wil niet zeggen dat ik al die blaadjes lees hoor, maar dat komt zo voorbij. En dat dat ook de reden is dat hij weer is begonnen met muziek maken. En dat doet hij ook weer aardig succesvol op dit moment. Ja, luister naar Radio AFM, AFM Weekend Sports. Het is 6 minuten voor 2:30 geworden in dit programma. En wij gaan het hebben over Beachsports. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giessen. Goedemiddag René.
1: Ja, goedemiddag Kevin en goedemiddag luisteraars.
0: Ja, op deze prachtige zaterdagmiddag René, dus Beachsport is best op zijn plaats volgens mij, toch?
1: Ja, kan je wel zeggen. Het is inderdaad zo dat ja, de afgelopen weken sowieso Beachsport behoorlijk op zijn plek was. En ook deze week, ja, loog het er niet om om die woorden maar even te gebruiken. Want ja, de hele week toch bol van activiteiten op en rond de Koperkadijk. Wat, ja, ik ga maar gewoon even bij het begin beginnen. Dat is misschien het makkelijkste. Afgelopen maandag hadden we een ja, toch wel wat bijzondere gasten hier op de locatie. Dat was van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, de RTC uit de regio Zuidoost. Die ja, wilden hun seizoen aftrappen en dat wilden ze eens een keer op een andere manier doen. Dus niet met korven in het gras of op een kunstgrasveld, maar ze wilden dat doen in het zand en met beachvolleybal. Nou, dat was ontzettend leuk. Kinderen, jeugd afkomstig uit het hele land die zich verzamelden in Werkendam, waar ze onder deskundige leiding wat teambuilding deden op het zand en daarnaast ook gewoon lekker gebiedsvolleybal te hebben. Om ja, erin te gaan komen voor hun trainingsseizoen. Vooraf hebben ze ook nog heerlijk gegeten hier op de locatie. Want behalve sporten kan je hier natuurlijk ook gewoon lekker eten en verblijven. Ja, al met al een hele leuke en geslaagde avond. En ja, voor ons toch ook wel leuk weer om dat te doen voor een hele andere tak van sport. En voor allemaal mensen die ja, nog nooit eerder op de Koperkadijk geweest zijn. Dus dat was mooi. Dat was mooi. Ja, daarnaast is de Beachclub 8PLUS deze week weer verder gegaan. Eigenlijk zijn ze nooit gestopt in de zomervakantie, maar omdat de scholen nu begonnen zijn, dan betekent dat ook dat de buitenschoolse opvang, die wij hier heel mooi Beachclub 8PLUS noemen, op de Koperkadijk weer van start is gegaan. Dus heel veel kinderen die ook met plezier genieten van deze mooie locatie en daar allemaal leuke sportieve en creatieve dingetjes doen. En er is nog plek, dus ja, als ouders dit horen, log eventjes in op trema.nl en kijk bij Werkendam en dan is er van alles mogelijk. Dat doen wij overigens niet zelf, dat doet Trema, zoals gezegd. Dinsdag hadden we de trainingsgroepen, zoals die er zijn. Nou, die zitten lekker vol. Er komen ook steeds meer nieuwe kinderen bij, nieuwe spelers bij. En dat maakt het leven natuurlijk extra leuk. Woensdagavond, ja, hadden we iets heel anders. Dat was nou niet direct specifiek de beachsportvereniging, maar het had wel met volleybal te maken, want ondergetekende mag samen met Deborah Kadijk ook voor de Nederlandse Volleybalbond trainersopleidingen verzorgen. Nou ja, dat doen we met veel plezier. Hebben we al op heel wat locaties gedaan. En afgelopen woensdag was de aftrap. En dat was in Rotterdam voor een groep enthousiaste aspirante trainers waar we mee begonnen zijn om hen ook de beginselen van het trainersvak bij te brengen en alles wat erbij komt kijken om een goede training weg te zetten. Ontzettend leuke groep, gemotiveerd. En ja, dat is mooi dat wij daar ja, toch als ervaringsdeskundigen ook onze ervaring kunnen delen met jonge mensen die de ambitie hebben om van het trainersvak wat moois te maken. Donderdag ja, waren de jeugdgroepen hier op de locatie. Ook ja, volle groepen. Ook, ja, ik heb zelfs begrepen, ik heb het zelfs nog niet helemaal gezien, de aantallen, maar dat er ook 8 nieuwe kinderen bij waren. Dus helemaal leuk. En gisteravond was ja, het welbekende, de jaarlijkse traditie, het Kiwanis toernooi. Kiwanis is een goede doeleninstelling waar we al jarenlang mee samenwerken. En die gisteravond hun jaarlijkse beachvolleybaltoernooi hadden, waarvan de opbrengst volledig ten goede komen van een aantal goede doelen. En ja, onze rol als beachsportvereniging daarin is dat wij ze begeleiden en de hele wedstrijdleiding doen. Dus we hadden 20 fantastische teams die eerst hier ook weer lekker kwamen genieten van een mooie barbecue, gezorgd door de Laag uit Almkerk. En daarna zijn we lekker gaan volleyballen met al die teams. We hebben een hele leuke avond gehad, denken wij. En dat maken we dan maar ook op uit de reacties die we na afloop kregen. Ook fijn dat er heel wat toeschouwers waren die zijn wezen kijken. Kortom, een hartstikke leuke en vooral ook goede avond voor het doel. Waarvoor Kiwanis, voor de doelen waarvoor Kiwanis gekozen had. Vandaag, ja, je zult het geloven of niet, Kevin, maar ik zit wederom op de Koophakkerdijk, want...
0: Verbaasd me niks.
1: Nee, hè? Nee. Wat dat betreft is het heel weinig verrassend natuurlijk allemaal. Maar ja, vandaag een divisietoernooi. Dames, eerste divisie spelen op dit moment, as we speak, hun toernooi hier op de Koophakkerdijk. Dat is een divisietoernooi ook weer van het NBC. Dat is het Nationale Beach Circuit. Wat door de Nevobo is opgezet. En ja, waarvoor wij ook een aantal weekenden toernooien mogen organiseren. Inmiddels zijn de halve finalisten bekend, zie ik. Even kijken hoor. De ene halve finalist, Josje Dijkstra en Christine Hanke. Oh, de andere wedstrijd die loopt nog. Dus die tegenstander weten we niet. En de andere halve finale die gaat tussen Katja Rozen en Jules Wiersma van Amstel. En die spelen tegen Manon Aubert en Saskia Damen. Dan weten de mensen in de verre en in de vreemde ook hoe het staat met hun team. Dus ja, dat doen we vandaag. En dan ja, komt er natuurlijk ook weer een week aan, komende week. En een van de zaken die we ook weer gaan doen. Ja, je zou bijna zeggen, we lijken zelf wel een goede doeleninstelling. Maar toch heel leuk en ook mooi dat we... voor een aantal jeugdige mensen uit Werkendam. Die hebben het initiatief genomen om ook voor een goed doel geld in te gaan zamelen. En zij doen dat voor de christenen in Vietnam die het erg moeilijk hebben daar. En zij gaan voor hen geld inzamelen. En daar gaan hele mooie bedragen naartoe om ervoor te zorgen dat de mensen daar ook ja, toch hun geloof kunnen beleiden, zal ik maar zeggen. En ja, deze mensen hebben ervoor gekozen om dat te steunen. En een van de dingen om geld in te zamelen, ja, is, je raadt het niet, een beachvolleybaltoernooi. Dus wij gaan dat als beachsportvereniging voor hen organiseren. En dat is volgende week vrijdagavond. Ja, en dan is het tijd om op vakantie te gaan. Dus ik ga ook volgende week zondag op vakantie.
0: Ah, kijk, nou ja, precies een dag nog voordat jij in ieder geval op zaterdag hier al gewoon aanwezig kunt zijn, begrijp ik.
1: Ja, dat wil zeggen, want ja, ik denk van wat hadden we zaterdag ook alweer? Nee, zaterdag gaan we nog een kliniek houden.
0: Oh, ja.
1: Dat doen we in Midwolda. En voor de niet-werkendammers, dat is bij Groningen linksaf. Dus daar ergens.
0: Kijk.
1: En dat is ook wel leuk. Dat is ook weer een gevolg van het feit dat we daar ook al eerder met Reiza geweest zijn. En waar een hele grote groep enthousiast geworden is. En ja, ons nu ook weer gevraagd heeft om daar een kliniek te organiseren tijdens een groot volleybalkamp. Dus nou ja, dat doen we dan ook nog even. En daarna gaat toch echt heel eventjes de stekker eruit. Tenminste, dat zeg ik nu. Maar... dan treedt natuurlijk ook langzamerhand de herfst in. En gaan we ons bezighouden met het opzetten van ons winterprogramma.
0: Kijk, nou ja, dat zijn ook mooie activiteiten om in het vooruitzicht te hebben, denk ik. Ja, ik denk dat we elkaar straks rond 4:15 nog even gaan spreken, René.
1: Ja, we hebben straks om 4:15 echt een hele grote primeur. Een hele bijzondere primeur. Dat heeft te maken met topvolleybal. En dan bedoel ik echt de absolute wereldtop. En het heeft een linkje met Werkendam. Dus ik zou zeggen, zorg dat je aan het toestel zit tussen 4:15 en 5:30.
0: Nou, lijkt me een hele goede tease. Tot straks dan.
1: Tot straks, tot later. Dag.
0: Ja, René van der Giezen, beachsportvereniging Werkendam. We spreken hem wekelijks 2 keer in dit programma AFM.

0: Jan Smit, als de morgen is gekomen hier op Radio AFM. Je luistert naar het programma AFM Weekendsport voor deze prachtige zaterdagmiddag 5 september. Het is 3:06 geworden in dit programma. En we gaan beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. 7 wedstrijden die we live volgen. Een van die wedstrijden is de wedstrijd Almkerk-Oranje-Wit. En vanmiddag daar langs de lijn Fred Koek. Goedemiddag Fred.
1: Ja, goedemiddag Kevin. Het kan verkeren, hè. Zo'n verleden week bakken regen naar beneden. En nu staan we heerlijk in een zonnetje aan de kant van het veld te kijken naar de wedstrijd Almkerk-Oranje-Wit. De tweede wedstrijd in de districtbekercompetitie heet dat, geloof ik, officieel. Nou, Almkerk heeft natuurlijk een mooi weekje achter de rug, hè. We zullen allemaal gehoord hebben van het fantastische spel tegen TEC. Nou, daar is ook geen woord van gelogen, hoor. Want TEC is natuurlijk de derde divisie met potenties naar de tweede divisie. En Almkerk legde daar vooral de eerste helft een prima wedstrijd op de mat. Kwam zelfs 1-0 voor. En met een beetje meer geluk en een beetje meer finesse had Almkerk daar gewoon met rust 3-0 voor moeten staan. En uiteindelijk kwamen ze dan in de laatste minuut voor de rust kregen ze een penalty tegen. En dat was wel een penalty, maar dat is zo'n penalty waar slimme tweede divisie voetballers gewoon een pingel uit halen. Een duel en na de grond en gillen. Ja, de scheidsrechter kon niet anders dan die bal op de stip leggen. En daardoor werd het 1-1 in TEC uit afgelopen dinsdag. Nou, tweede helft was TEC toch een maatje te groot. Alhoewel Almkerk toch wel kansjes kreeg. Zoals Almkerk nu ook weer een kans krijgt via Janne Koek. Maar die kan net de bal niet meekrijgen, waardoor de keeper de bal naar voren kan rossen. Maar dat was dus een fantastische wedstrijd voor Almkerk. En dat was ook nodig, want verleden week zaterdag uit tegen Pelikaan was het, laten we het maar gewoon zeggen, niks. Er zat weinig in. Pelikaan won dan ook verdiend met 3-0 die zaterdag van de eerste klasse Almkerk. En dat was een lelijke tegenvaller. Maar we zijn nu dus begonnen aan een minuutje of 5 bezig tegen Oranje-Wit. Dat is een competitiegenoot. En de eerste 5 minuten geven aan dat de ploegen allebei wel willen. Almkerk speelt toch met een vrij nieuw team. Met, hoe zal ik ze eventjes typeren? En achterin eigenlijk ook, we krijgen nu een aanval van Almkerk. Corentin, die schiet de bal net over de lat. Prima aanval van Almkerk. En de eerste kans is genoteerd door een van de twee spitsen. Want Almkerk speelt met twee spitsen. Met Angelo Corentin en met Jenne Koek in de spits. En daarachter de van Sparta 30, Dirk Groeneberg. Die het prima doet met daarachter Janno Zwart. Van Almkerk 2 verleden jaar. En natuurlijk alles kunnen Suleiman Bah op het middenveld. En de achterhoede staan ze maar liefst met 5 man. Met Valken van Sluisveld. Met Ruben Sibon. Met Thomas. Die staat er ook. En Lennart Houwing staat er nog in. De VVSC-boy. Oh, en nu krijgt Almkerk bijna een doelpunt tegen, maar dat lost Lennart op. En aan de rechterkant staat er van ASWA afkomstige Zachary Goré. Dat is de basis van Almkerk met het doel. Natuurlijk Dennis van Duin, dat zal duidelijk zijn. Dennis is al jaren de keeper van Almkerk. En ja, we hebben nog geen tweede keeper gehad die beter is. Dus wat dat betreft zal Dennis gewoon op de goal staan. We zijn, wat ik zeg, een minuutje of 7 bezig nu. Op dit moment Oranje-Wit in de aanval. Daar gaat de bal over de zijlijn. Daar wordt ook voor gevlacht. En er is natuurlijk die jongen van Oranje-Wit het niet meer eens. Maar staat er toevallig op 1,5 meter vandaan. Dus die moet niet zeuren. En de scheidsrechter geeft ook gewoon de bal aan Almkerk. En is inmiddels al ingenomen. Nou, Riemen Sebon, die gaat bouwen. Die doet een lange lel naar Janne Koek voorin. Nou, die moet op snelheid zijn voorstoppen verslaan. Dat doet hij ook. Alleen de laatste man stond er naar achter. En die kan de bal weer naar de keeper spelen. En die peert hem maar weer blind naar voren. Dus wat dat betreft het is nog een beetje hotsklots. Maar ik denk dat het een wedstrijdje kan worden met aardig wat doelpunten. Want er liggen aardig wat ruimtes op het veld. Maar dat zal de wedstrijd later bewijzen. We zitten nu een minuutje of 7 in het spel. Nog steeds 0-0.
0: Kijk, en wij gaan naar de volgende wedstrijd in het kader van het bekervoetbal. De wedstrijd Sparta 30 tegen Sleewijk. En hij stond te trappelen van deze week al om daar verslag van te mogen doen. Langs de lijn is Johnny van Meurs. Goedemiddag, Johnny.
2: Ja, ik sta nog steeds te trappelen, hoor. Het is lekker weer hier. Dus we gaan altijd genieten om dan in het zonnetje een verslag te kunnen doen. Van een mooi affiche op voorhand. Of Sparta 30 Sleewijk is dan toch een beetje een soort derby natuurlijk. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Sleewijk vorige week 5-2 gewonnen bij Spijk. En Sparta 30 7-1 verloren, dus die hebben wel wat goed te maken. Ze zullen zeker met het mes tussen de tanden vanmiddag hier op het kunstgras gaan acteren. Want we spelen vanmiddag op veld 2. Het hoofdveld is helaas nog niet helemaal speelklaar. Dus we spelen lekker op een kunstgrasveld. Dat komt het spel zeker ten goede. Met Sparta 30 zijn de volgende 11 namen aan de aftrap van Sven Twan Pellen staat op het doel. Achterin staat Joram Kuiper samen met Renko van der Heijden. En even kijken, Rick Nieuwenstein staat centraal. Linksback is Jan de Vos. Op middenveld hebben we een plekje ingeruimd voor Lennart van Andel. Hij staat weer terug in de basis. Een jaartje verder. Lijkt het weer niet pootje op. Dan hebben we een nieuwe aanwinst, Mounier. Die staat ook op middenveld. En natuurlijk Jesse Tur. En voorin een driemaans aanval met, even kijken, Zion Krawil. Is dat Stijn de Boer. En we hebben op links Rinsebol. Dat is de, zijn de elf namen van Sparta 30. De elf namen van Steeuwijk heb ik uiteraard ook. Op het doel daar Stefan Lankaar. En voor de rest heb ik Pieter Joost van der Plas. Milan Schram, Juri Bok, Mikkel Koek, Rick Rijkers, Lennart Pierhagen, Sven de Man, Thomas Wegenaar, Tim Pruisen en Jasper Lankaar. Wat mij opviel is dat het allemaal gasten zijn die na 2000 zijn geboren. Het is een erg jong team. En ze voetballen ook tot nu toe best leuk. Dus heel energiek. En ze hebben ook tot nu toe het meeste balbezit gehad. Eén kans gezien, een popkans van Milan Schram. Een paar minuutjes geleden was dat het eerste wapenfeit van Schreeuwijk. Dat is een opvallend rood-zwart tenue speelt. Dat ben ik niet van gewend. Meestal spelen ze wit-zwart. Maar ze hebben een mooie, een beetje bordeaux-rood tenue aan. En daardoor vallen ze extra goed op ten opzichte van het geel-zwart van Sparta 30. We zijn hier ongeveer 7 minuten onderweg. Nu stand hier een aanval, wel winderig. Nog steeds 0-0.
0: Ja, en komen uiteraard straks weer terug bij die wedstrijd Sparta 30 Sleewijk. We gaan naar de volgende wedstrijd op ons lijst. Dat is ook in het kader van de bekervoetbal. Want vanmiddag dus veel bekervoetbal op het programma. Dat heeft te maken met het feit dat, dat de competitie alleen nog voor de tweede en de derde divisie is gestart. En Achillesveen vanavond pas om 18:00 speelt tegen RBC. RBC Achillesveen vanavond om 18:00. En bij de wedstrijd Roda Raalte tegen Koos Zwakke Boys. Die wedstrijd start om 3:00. Er zijn we niet live bij aanwezig, maar die volgen we zo goed mogelijk aan de zijlijn. En dat betekent dat wij naar onze volgende wedstrijd gaan. De wedstrijd Altena Herovina en vanmiddag daar langs de lijn Fred Wissels. Goedemiddag Fred.
3: Hele goede middag. 10 minuten gespeeld, stand 0-0. We nemen nu een corner mee van Herovina. Die bal komt hoog voor. Wordt bijna ingekopt. De bal gaat niet echt weg. En nu wordt er gefloten van blijdschap voor Altena in verband met de handsbal. Wat is interessant vandaag natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe Altena het gaat oppakken. De ploeg is nog niet helemaal compleet geweest. En ook vandaag is het nog niet helemaal compleet. Maar goed, we gaan wel steeds meer contouren krijgen. En dat zijn toch twee voetbalstijlen die met elkaar gaan botsen. Herovina, snel de lange bal, heel veel fysiek tegen Altena. Jonge ploeg die het toch probeert voetbal op te lossen. Nu wordt er een bal diep gespeeld. De bal komt voor. Oh, daar komt de spits Lucas net tekort. Dat wordt interessant vandaag. Hoe gaan ze het oppakken? Hoe gaan ze mee in de vechtstrijd van Herovina? En hoe gaan ze het voetbal proberen op te lossen? Voorlopig 11 minuten en 12 seconden gespeeld. Stand 0-0.
0: En komen we zometeen uiteraard terug ook bij deze wedstrijd. Bekervoetbal dus vandaag op het programma volop bekervoetbal. In totaal dus 7 wedstrijden die we in het kader van het bekervoetbal live voor je volgen. En de volgende wedstrijd op ons lijstje is de wedstrijd GRC 14 tegen RFC. In vanmiddag daar langs de lijn Kees van Herper. Goedemiddag Kees.
4: Ja, goedemiddag. Ja, ook vanuit hier Gieser Rijswijk is het ook weer begonnen, de thuiswedstrijd. De tweede bekerwedstrijd tegen RFC. De eerste helaas verloren bij Herovina. Maar GRC probeert natuurlijk vandaag de zaken recht te zetten tegen RFC uit Ranusfeer. Ze begonnen prima in de aanval. Een paar goede kansen al gezien van GRC. Maar ja, het is nog 0-0 en we hebben gespeeld 7 minuten. Het is nu RFC dat probeert op te bouwen. GRC dat met echt een heel ander elftal voetbalt als waar ze vorig seizoen mee eindigden. Er zijn 7 nieuwe spelers bijgekomen. Dus we proberen, want ze proberen eigenlijk, de doelstelling is om dit seizoen weer zo gauw mogelijk terug te keren naar die tweede klas. Waar ze vorig seizoen gedegradeerd zijn. Nu ligt de bal bij de keeper, bij Nick de Haan van GRC. En Wesselaken probeert die bal zo op te bouwen. Maar dat gaat niet. Hij wordt onderschept op het middenveld. RFC, ook een goede ploeg. Goed combinerend. Het is nu weer RFC. Die krijgt een schietkans. Waardoor de verdediging van GFC kan ingrijpen. En de bal weer naar voren doet. Waar de twee nieuwe spitsen. Medini. Hap de Mariam. Eentje waar ik mijn eigen nog wel over ga breken. En Daniel Walu. Twee spelers afkomstig van SVW. Zijn zo snel als water. Maar nu is het weer GFC dat probeert die bal op te vangen. En het spel speelt zich de eerste 10 minuten verhaast voor ze, namelijk op het middenveld af. Waardoor GFC een paar keer goed gevaarlijk is geweest. We hebben nu precies 9 minuten gevoetbald en we hebben een tussenstand van 0-0.
0: En wij gaan naar de wedstrijd Well tegen GDC. En daar staat vanmiddag langs de lijn Servaas Verhoeks. Goedemiddag, Servaas.
5: Ja, goedemiddag hier bij de wedstrijd Well tegen GDC. En ik moet zeggen, de stand is al 1-0 voor GDC. Het was een cornerbal en dat was een prachtige uithaal van Tim. En toen was het 0-1. Dus de stand tussen Well en GDC is dan van 0-1.
0: Kijk, al daar dus gescoord. En dat is mooi om te zien. Ja, en altijd fijn dat de eerste doelpunten vallen natuurlijk aan het begin van die wedstrijden. Ja, in totaal dus 7 wedstrijden in het kader van het bekervoetbal die we dus live volgen vandaag in dit programma AFM Weekend Sport. Dan heb je er tot nu toe nog eentje gemist. 1 wedstrijd die om 2:30 is gestart. Dat is de wedstrijd van Noah 32. De wedstrijd Noah 32 WSJ. Daar staat vanmiddag langs de lijn Anton de Waal. Goedemiddag, Anton.
6: Ja, goedemiddag. Ja, nou, 32. Is het al 3-0 of niet, Jan? Oh, ik mis me zelfs een doelpunt omdat jullie wel aan het bellen. Maar nou, het staat al met, als we spelen nu in de 15e minuut, staat al met 3-0 voor. Dus dat is mooi begin. Was we in de 30e minuut raak door een misser van de doelman van WJS. En daar was Wesley van der Wart als de kippendij uit de hoekschop. Enkele minuten later was weer Wesley van der Wart die goed inkopte. Alleen het laatste doelpunt, Keesje weer achteraf. Dat is welke Vrijbis, Joël. Waarschijnlijk Joël Vrijbis die zo even het derde doelpunt maakte. En dat is mooi meegenomen. Dat ze niet sterk zouden zijn, de tegenstander, was al een beetje te zien aan de uitslag van vorige week tegen Neo 25. Toen ze het goed gelezen hebben, hebben ze al met 10-1 verloren. En nu staan ze inmiddels, omdat ze een goed kwartier gespeeld hebben, staan ze al 3-0 achter hier bij 0-32.
0: Ja, dat kunnen nog wel eens grote cijfers gaan worden dus bij die wedstrijd Noah 32 tegen WSJ. Ook daar komen we zo meteen uiteraard bij terug in dit programma AFM Weekend Sport. Bekervoetbal dus vandaag op het programma.

0: Grass hoorde je. En daarmee is het 3:10 geworden in dit programma AFM Weekend Sports. En keren wij terug naar de wedstrijd Almkerk-Oranje-Wit. Fred Koek.
1: Kevin, soms heb je van die verslagen en dan heb je net even pech. Nou, dat was natuurlijk even het geval een enkele minuten geleden in ons eerste verslag van Almkerk. Want we hadden de telefoon nog niet neergelegd of Almkerk scoorde de 1-0 uit de werkelijk. Wat een fantastische aanval. De bal werd geloof ik door Dirk Groenberg werd naar links gespeeld. Daar kwam Valk van Sluisveld op. En zijn voorzet was precies goed op de rechtervoet van Jenne Koek in de verre hoek. En dat betekende de 1-0. En dat is een prima start van Almkerk in deze wedstrijd. Daarna heeft Oranje-Wit een beetje met veldoverwicht overgenomen. En dat betekent dan vooral met de bal aan de voet op de middenlijn staan. En kijken wat Oranje-Wit kan doen. En nu is het Almkerk wat weer in de counter komt. En een duelletje weer aangaat. De spits Jenne Koek met Oranje-Wit. Nou, nu redt hij de bal naar de Corentin. Oh, die wordt net goed verdedigd door de blonde jongen van Oranje-Wit. Met de rug nummer 20 op zijn rug. En die opent ook weer op een rechterkant. Prima naar de aanvoerder. Ik ken de mannen niet van naam, nummer 21. En zo probeert Oranje-Wit een spelletje te maken. Almkerk zakt in op de eigen helft. En probeert vanuit die positie de snelle spitsen Angelo Corte en Jenne Koek te bereiken. En van Jenne is dat natuurlijk wel bijzonder. En verleden jaar gewoon het merendeel van de competitie. Ik denk 95% van de competitie duels. Gewoon linksback bij Almkerk onder onder trainer Vincent de Klerk, nu trainer Kloetingen natuurlijk. Hij heeft gesprekken gehad en hij mag het in de spits proberen. En voorlopig de voorbereiding en de eerste wedstrijden van het seizoen doet hij dat natuurlijk buitengewoon goed. En er is natuurlijk een aanwinst voor Almkerk voorin. Goed, we gaan deze wedstrijd is gewoon nog lekker aan het lopen. De scheidsrechter heeft het prima in de hand. Oranje-Wit is veel aan de bal. Nu ook weer staan ze op de middenlijn met de bal aan de voet. En dan gaan ze naar de linksback. En dan gaat hij weer terug naar de centrale. Nu is het de linksback en dan gaat hij centraal midden. En dan komt Almkerk in actie in de persoon van Janno Zwart. En in de persoon van Suleiman Bah. Die storen dan. En dan hebben ze heel vaak de bal veroverd. Nu is het weer Oranje-Wit. Die probeert weer door te komen. En dan hebben we Lennart Houweling. Die daar zijn mannetje staat. Lennart wordt ook wel een beetje vergeleken met Lucky van der Leun. Hè, die natuurlijk 2 jaar geleden speelde. Ook een mooie roze blonde kop. En een hele goede voetballer gewoon. Dat zie je gelijk hoe zo'n jongen op het veld staat. En ook hoe zo'n jongen meedoet bij Almkerk in het eerste. Nou, we hebben wat zal het zijn? Er zijn 20 minuutjes gespeeld. Almkerk leidt hier met 1-0. In een heerlijk zonnetje op Sportpark Amalco. 1-0 in het voordeel van Almkerk.
0: Ja, wij gaan dan naar de wedstrijd Sparta 30 Sleewijk. Jury van Meurs.
2: Ja, de wedstrijd is daar 19 minuutjes onderweg. Voor het eerst nu een uitval van Sparta 30 aan de rechterkant van het veld. Wordt opgezet door Moenier. Onze nieuwe aanwinst. En dan gaat hij even terug naar achter naar Remco van Heijden. Het spelbeeld is tot nu toe vrij eenzijdig te noemen. Sleewijk heeft de bal. Probeert hem rond te spelen. En ook gaten in de defensie van Sparta 30 te vinden. Is 2 keer wel gelukt. Schotkansje gezien. 2 keer Pieter-Jan van der Plas. Boomlange middenvelder. Die 2 keer in de 16 kwam. Maar schotjes produceerde. Die onze keeper van Perra nog niet deed wankelen. Sleewijk heeft dus wel het iets beter van het spel. Maar het is ook nog niet te zeggen dat ze nou vandaag hier met een 5 klappen naar huis gaan. Nou, daar zal het toch iets beter voor moeten gaan spelen. Nu weer balbezit voor de ploeg van Sleewijk. Vanuit achteruit komen ze op. Is het de aanvoerder van het team die de bal naar de linkerkant van het veld speelt. En naar de linkerback speelt een strakke bal naar voren. Naar de aanval, die probeert Remco van Heijden uit te spelen. Is er ook voorbij, die is er voorbij. Laat hem lopen en dan leg je hem terug. En dan is er een inzet en die gaat naast. Oh, grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Het is de nummer 14 van Sneeuwijk die eigenlijk de bal vrij voor het inschieten had. Maar die schiet hem gelukkig voor Sparta dan aan de verkeerde kant van de paal. En voor Sneeuwijk is het niet gelukkig aan de verkeerde kant. Het is Rick Rijkers die de inzet op zijn naam krijgt. Grootste kans van deze wedstrijd tot nu toe. En dat wil dus zeggen dat de score nog steeds op 0-0 staat. Sparta 30 zet het nu voort aan de rechterkant van het veld. Doorkoppen van Joram Kuipers op Moenier, maar die verspeelt de bal weer. En dan is het Sleeuwijk dat weer simpel overneemt. Lange bal van de keeper naar voren van Jesper Lankaar. Die wordt onderschept door Rick Nieuwelstein. En dan komt hij bij Lennart van Almen op middenveld. Die probeert door te koppen. Wordt het onderschept door Pieter-Jan van der Plas. En dan is het weer Rick Rijkert die de bal voor Sleeuwijk verovert. Even bal terug en dan gaan ze weer beginnen aan een nieuwe aanval. Die gaat waarschijnlijk over de linkerkant van het veld ingespeeld worden. Neem nog heel even mee. Kijken of daar nog iets uitkomt. Is het weer die linksback die in komt dribbelen. Die kapt hem dan weer terug. op de aanvoerder van Sleeuwijk. En dan gaat hij weer rustig van links naar rechts. Nou, ik denk niet dat er nu een snel doelpunt gaat vallen. We zijn een kleine 21 minuten onderweg in Andel. Tussenstand hier nog steeds 0-0.
0: En wij gaan dan terug naar de wedstrijd Altena-Herovina. Fred Wissels.
3: Waar 23 minuten op de klok staat en de stand ook nog steeds 0-0. Gebeurt er niks, echt wel. Twee ploegen, twee stijlen tegen elkaar, wat ik al zei. En dat is best wel leuk. Nu is Altena even eruit, even kijken of wat wordt. Het wordt in ieder geval een corner van Altena. Allebei ploegen hebben twee goede kansen gehad. Maar twee keer dat er gewoon de keepers van beide ploegen gewoon goed handelend optreden. En dat was even belangrijk. Maar het is inderdaad het fysieke, het harde, directe spel van Herovina tegen het proberen, het opbouwende en het voetballende vermogen van de jonge Altena-spelers. En tot nu toe is het echt wel goed in evenwicht. We pakken nog even die corner mee. Jordi van Dinten dacht de bal, geeft die bal voor. Keeper tikt hem weg. De bal komt nog buiten de 16 bij Jean-Louis Prins. Kijken of hij hem nog opnieuw in kan draaien of wat hij doet. Hij wacht, hij draait die bal nog steeds weer in de 16. En die is net te hoog, maar die gaat wel via een hoofd van een speler van Herovina. Vandaar een corner. 24 minuten gespeeld, stand hier 0-0.
0: En wij gaan dan terug naar de wedstrijd GRC 14 RFC. Kees van Erpen.
4: Ja, hier zitten we in de 20e minuut en het is in de 11e minuut is het 1-0 voor GRC geworden. Het was een prachtige aanval van achteruit over de linkerkant, waardoor even kijken, Sam van der Stelt die bal kreeg en een prima voorzet op de hoofd van Ian Brands afleverde, die de 1-0 prachtig inkopte. Daarvoor was het ook al een goede kans van GRC. GRC dat echt RVC flink onder druk heeft staan. De achterhoede van GFC let ook goed op. Nu is het op middenveld. Is het even kijken, Ian Brands die de bal verovert en hem naar voren schuift. Maar oh, daar gebeurt een overtreding. Waardoor de scheidsrechter, even kijken, ik denk dat je gele kaart trekt. Nee, hij laat het zo. Maar het wordt een vrije trap voor GFC. GFC dat met die nieuwe spelers echt probeert om flink de aanval te zoeken tegen. En ook een goede ploeg, RWC. Want ze voetbalden af en toe keurig onder die aanvallen van GFC uit. Nu is het een vrije trap. Die wordt genomen door Vin Schoesters. Die hem over de rechterkant aan Van den Oever. En zo bouwen ze weer op. En het is GFC. Het is Ian Brands die die bal in het strafschopgebied heeft. En hem zijn eigen goed vrij speelt. Goed volgeeft. En daar, dat was weer een goede kans voor GFC om op die 2-0 te komen. En nee, Sam van der Stelt vangt de bal op. Waardoor het weer GFC aan de aanval bezig is. Maar die bal wordt weer afgeslagen, op het middenveld opgevangen. Over de rechterkant probeert GFC weer. Maar ja, ze draaien om en de bal gaat helemaal weer terug naar de keeper, die dan weer probeert de aanval voor te zetten. We zitten in de 22e minuut en GFC staat op een verdiende 1-0 voorsprong.
0: En wij gaan dan terug naar de wedstrijd wel tegen GDC. En daar gaan we naar Servaas Fuchs.
5: Ja, het is hier inmiddels 1-1 geworden. Het was in de 16e minuut dat wel wat terug doet. De nummer 10 van Aals, die speelde daar drie man uit en scoorde prachtig in de beneden linkerhoek. Dus hier bij wel tegen GDC een stand van 1-1.
0: Kijk, er wordt al volop gescoord. We gaan eens even kijken of Noah 32 WSJ of daar ook wederom gescoord is. We gaan naar Anton de Waal.
6: Nee, het is gestabiliseerd. Het is 3-0 gebleven voor Noah 32. Noah 32 probeert het wel om wat te kunnen passeren om toch wat een hogere doelstand te kunnen krijgen. Maar dat is tot de hele toe niet gelukt. Dus men staat nog steeds een 3-0 voor. Hier op Korenzand in Wijkenaalburg. 0-32. 3-0.
0: Kijk, nou keren we daar zo meteen bij terug. En zometeen, dat is in het volgende uur van dit programma in de tweede uur. Dan ook naar de wedstrijd GVV 63 Wilhelmina 26. De wedstrijd waar we ook live bij aanwezig zullen zijn in dit programma AFM Weekendsport. En in het volgende uur ook nog aandacht voor de ronden van Giessen. Daarover zometeen veel meer.
7: Dit is AFM.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM app en radio AFM.nl.
8: Dit is AFM.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
11: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdagmiddag, maar de meeste files die ontstaan hebben niet al te veel vertraging, hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A2 de Bos richting Utrecht, voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud en het rijdt langzaam over 10 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam, net voor de werkzaamheden op de A15 de knooppunt Benelux een klein kwartier oponthoud. En de A27 Utrecht-Gorkum voor op het Everdingen. Ook daar bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
19: Woonidee, woonidee.
20: Ga idee opdoen
19: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
20: WoonIdee, dat is mijn idee.
21: WoonIdee in Veen.
20: Aan de Begijnhof.
22: De radiozender voor de gemeente Altena.
23: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
22: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
23: Met nu
22: AFM Weekendsport.

0: tweede uur van dit programma AFM Weekend Sports met in de tweede uur in totaal 7 voetbalwedstrijden die we live volgen. Alle zijn bekerwedstrijden. Daarnaast volgen we uiteraard wel de wedstrijd Roda Raalte, Kozakken Boys zo goed mogelijk aan de zijlijn. Wedstrijd is gestart, is nog steeds 0-0 overigens. Zo meteen ook nog aandacht voor hardloper, de Ronde van Giezen en het wielrennen, ook de Ronde van Giezen. Dat zal zo'n beetje over een kleine 10 minuten zijn in dit programma AFM Weekend Sports. Maar we gaan eerst naar het live voetbal, de wedstrijd die om 3 uur is gestart. De wedstrijd GVV 63 tegen Wilhelmina 26. En vanmiddag daar langs de lijn Henk Treffers. Goedemiddag Henk.
1: Goedemiddag Kevin. Vanuit Gameren, waar we het vandaag als witte kanaries op mogen nemen tegen de geel-zwarte van Gameren. En dan komen we een tweetal oude bekenden tegen. Vorig jaar stond bij onze bedoelde Joran de Laat en die verdedigt tegenwoordig het doel van GVV 63. En zijn neef Tim, zeg maar, die bemant hier mede het middenveld. Dus we hebben vandaag twee oude bekenden die we tegenkomen. Zelf zijn we nog niet helemaal compleet. We hebben een paar spelers erin staan die we normaal gesproken meestal in het tweede zien spelen. Maar die vandaag een kans krijgen in het eerste elftal. Ook omdat iedereen nog niet helemaal fit is. We zijn hier inmiddels in de 11e minuut. Stand is nog 0-0. En de grootste kans tot de bede is geweest voor de thuisploeg die op rechts er snel uit kon komen. De bal voorgaf, echter die speler die plaatst zijn schot net aan de voor ons goede kant van de paal. Terwijl Wilhelmina 26 misschien wel iets meer balbezit heeft dan GVV 63 tot de bede. Maar eerste kwartiertje zo zijn beide ploegen redelijk aan elkaar gewaagd.
0: Ja, en we zien dat bij Roda Raalte tegen Kozakken Boys zojuist wel is gescoord. Daar is het 1-0 geworden. En wij keren terug naar de wedstrijd Almkerk-Oranje-Wit. Fred Koek.
2: Hier zijn we in de slotfase van de eerste helft. En Almkerk leidt nog steeds met 1-0. En dat hadden we eigenlijk 2-0 moeten zijn. Want de kans die Angelo Corentin kreeg, ja, die had hij wel in het netje mogen schieten, denk ik. Maar goed, hij ging aan de verkeerde kant van de paal. Dus geen doelpunt, dus het blijft 1-0. En voor de rest is vooral Oranje-Wit aan de bal. En nu op de rand van de 16 bij Almkerk. Maar Almkerk staat verdedigend best wel goed, hoor. Het centrum met Lennart Houweling, met Ruben Sibon en Thomas. Kan even niet snel komen. Dat zit helemaal geweldig. Zit geweldig vast. Nu ook weer een aanval van Oranje-Wit. Wat gewoon een schot van 25 meter ver over de goal van Dennis van Duin. En dan mag Ruben Sibon op zijn gemakje de achterbal nemen. En die gaat naar Dennis. En dan komt de lange bal richting Dirk Groenenberg. Die wint alle kopduellen, want die is natuurlijk een kop groter. En nu is toch Oranje-Wit weer aan de bal. Die komt nu er doorheen. En dan aan de rechterkant met Valk Versluisveld. Dus aan de linkerkant van Almkerk, die moet hem verdedigen, die trekt hem terug. En dan krijgt Oranje-Wit nu toch wel een kans. Die zijn in de 16, maar dat wordt een beetje naar de rechterkant toe. Gedreven door Lennart Houweling en Zachary Goré. De bal gaat nu terug naar het middenveld. En helemaal aan de zijkant van het veld probeert Oranje-Wit er toch weer doorheen te komen. En daar zit Suleiman Bad tussen en die schiet de bal uit. En dan is het weer een inworp van Oranje-Wit. Nou, zo is eigenlijk de afgelopen half uur, 35 minuten, is al een beetje het spel zo aan de gang. En Almkerk probeert een beetje te reageren met snelle spitsen Angelo Corentin en Jenna Koek. En die hebben toch wel wat serieuze kansen zelf gekregen.

0: om de tweede goal, misschien de derde goal al wel te maken. Nou, we gaan even meekijken. Het was toch een inworp voor Almkerk. Zachary, ja, die gaat de bal nemen. Het is ver weg. Die gooit de bal naar voren. Naar Dirk Stoenenberg wordt gezocht. En die komt via Suleiman. Wordt die bal vooruit gespeeld bij Almkerk. Maar daar is balverlies. En nu is er een duel met Suleiman met de middenvelder. Nou, het zit zo'n beetje net over de middenlijn. De vrije trap voor Oranje-Wit. Die zullen we nog even meenemen. Die Almkerk die sluist weer terug. Alleen op Jemme Koekna, die blijft voorin. En daar hebben de verdedigers van Oranje-Wit, net zoals de verdedigers van Tech afgelopen dinsdag, best wel moeite mee. Want die jongen die is snel, bewegelijk. En die kan je dus echt niet zomaar één op één laten staan. Dan is dat vragen om problemen. Nu is er weer een vrije trap voor Oranje-Wit. Halverwege de Almkerk helft. Omdat Suleiman Ba aan het shirtje hing van de tegenstander. Nou, gaat hij hem gelijk op doel schieten. Sibon, die zet de verdediging neer. Dan kijk ik eventjes mee. De hand gaat omhoog van degene die schiet. En die schiet hem, Dennis van Duiten kan de bal met een stuit zo oppakken en wil snel herstellen. Hervat het spel aan de linkerkant, maar het wordt toch de rechterkant. Maar Zachary Green die de bal weer terugspeelt naar Lennart, Rauwelingen. En daar komt de bal bij Janno Zwart. Ik moet allemaal even goed kijken, tegen de zon in. Dan gaat hij naar Rieder Sibon en zo speelt Almkerk de bal rond. Valt de sluisel aan de linkerkant en nu komt die bal schuin naar voren. En dan is Angelo Corentin weer, maar die verliest de strijd. Op de bal is niet helemaal goed. En uiteindelijk komt hij bij de keeper van Oranje-Wit. Volgens mij de ex-keeper van GSC is dat die nu bij Oranje-Wit staat. Nadat hij wat jaartjes bij IFC had gekiept. En volgens mij ook bij GSC 14. Maar dat kan ik me niet vergissen. Nu komt wel Oranje-Wit wel voor de keeper. En daar is Dennis van Duin die een fantastische redding heeft. En 1-1, die pakt hij gewoon. En het kwam er eventjes snel tussendoor. Maar nou, eigenlijk de eerste serieuze kans van Oranje-Wit. We zitten nog, ik heb 45 minuten gespeeld. Dus er zal niet zo meer van bij komen. Almkerk leidt nog steeds met 1-0.
1: Ja, wij keren dan terug naar Sparta 30 Sleewijk. Johnny van Meurs.
2: Ja, we zitten in de 41 minuut van de eerste helft. Van Jurits later begonnen om 2:30. Wat we 2 pupillen van de week hadden. Dat is een unicum, want normaal is het er maar eentje. Maar wij hadden er 2. Dat we nogal veel jeugd hebben, hebben ze daar wat in moeten schakelen. Dus iets later hier afgetrapt. En stand nog steeds 0-0. Wel de grootste kans nog steeds voor Sleewijk. Een goed schot gezien van afstand van Jad Polanka. Dat werd gepareerd door Twan Pelle. Die bokste de bal met een vuist weg. En ook een afgekeurd doelpunt gezien. Dat was, even kijken, in de 35e minuut. Dat was volgens mij wel buitenspel, is discutabel. Maar de terugleggen leek het. Maar de spits stond mijn optiek iets te ver voor de bal. Waardoor het toen het voor Sleeuwen niet doorging. Diezelfde Thomas Wegener had ook daarvoor ook al een kansje om een schot op doel te krijgen. Maar schoot op de droog naast. Nu een lange uitdag van Twan Pelle. Naar rechts voor op Rinterbol. De enige speler die tot nu toe een gele kaart heeft gehad. In de 13 minuten liep hij op het middenveld een verdediger van Sleeuwijk ondersteboven. En toen trok de vijfjongensfeit, die tot nu toe zeer goed leidt, de enige gele kaart tot nu toe. Voor de rest is een vrij sportieve wedstrijd. Gaat mooi gelijk op. Zoals gezegd, Sleeuwijk heeft meer de bal en ook wel wat kansjes gehad. Sparta 30 eigenlijk nog niet echt enigste laatste feit wat ik heb opgeschreven. Een vrije trap van Munir Mamar. Die had een goede vrije trap in huis, maar dat werd gepakt door de keeper Stefan Lankaar. Die tikte de bal netjes naast. En voor de rest is het nog vrij weinig wat Sparta 30 aan kans laat zien. Sleeuwijk heeft het wel beter van het spel. Laat de bal lekker rondgaan. En nu komt hij ook weer helemaal aan de linkerkant van het veld uit bij Milan Stram. Die neemt hem verkeerd aan. Dan kan hij in zijn bol hem overnemen. Even kijken wat hij daarmee doet. Goede actie en dan is hij er langs. En dan gaat hij aan de rechterkant van het veld door. Ja, dan moet hij wel de bal naar iemand naar voren kunnen passen. Dat gebeurt niet. En dan blijft er een ingooi staan. Die gaat op naam van Sparta komen. Dus daar Joram Kuipers die zo dadelijk gaat ingooien. Nog een kleine 2 minuten tot aan de 2. Ik denk dat we hier wel met de bedoelstand naar de rust gaan. Tenzij hier nog iets gaat gebeuren. Het vermoedt van niet. De stand hier handelt nog steeds 0-0.
1: En wij keren terug naar Altena tegen Herovina. Fred Wessels.
3: Waar inmiddels wel een en ander gebeurd is. Eerst was in de 35 minuten een vrije trap. Een onbegrijpelijke vrije trap trouwens voor Herovina. Die goed werd ingeschoten, maar net zo goed gepakt in eerste instantie door keeper Julian straks. Maar in de rebound ging die bal er toch in. Dat betekende 0-1. En dan ben je toch benieuwd hoe die ploeg van Altena dan zich gaat oprichten. Maar echt de aanval daarna, een prachtige aanval met een voorzet van Cas Duijzer. Perfect ingeschoten door Jorik Zuidweg. En zo is de stand nu na 45 minuten 1-1. Wel een smetje voor Altena, net werd de speler van Altena echt van achteren neergelegd. En ik denk dat de spelers te fel accadeerden voor een gele kaart. Want nu kregen ze hem zelf. En is dus een van de spelers nu 5 of 10 minuten langs de kant gestuurd. Dus Altena staat even met z'n tienen. Maar de stand is hier eigenlijk in de 45e minuut 1-1.
1: En wij keren dan terug naar GRC 14 RFC, Kees van Herpen.
4: Ja, hier zitten we in de 41ste minuut en het is 2-0 voor GRC geworden. Het was een prachtige aanval en het was, Daniel Walu, die kreeg de bal. Heel de verdediging van RFC naar voren. Nou, die heb ik dingen mee naar bal zien doen, dat heb ik hier nog nooit gezien. Alleen hij had een heel graag stoere lachje in de luren en hij schoot hem prachtig in. Waardoor GRC eigenlijk wel verdient op het 2-0. Nu is het weer. Over de linkerkant een gevaarlijke aanval van GRC. Die bal, oh, dat wordt weer... En het was, even kijken, het was Ian Brands die keurig de bal kreeg. Drie man passeerde, maar in het zijnet schoot. Daar die bal al beter verdient. Het is GRC dat op het ogenblik de betere van het spel heeft en ook verdient met 2-0 voor staat. Alhoewel RFC toch ook een goede ploeg is voor, want je kan zien dat ze ook met de bal prachtige aanvallen neerleggen. Maar ja, het is allemaal tot de 16 en dan komen er allemaal schoten. Die gaan allemaal hoog over of ver naast. Nu is het op middenveld weer RFC dat de bal heeft. En over de rechterkant wordt de spits aangespeeld. Maar Kenneth Hoeken weet die bal perfect weer te onderscheppen. Waardoor GRC weer aan de aanval kan denken. 1-1. Het was in de 33e minuut was er wel een heel grote kans voor GRC. De spits was zelfs onze keeper Nick de Haan al gepasseerd. Maar het was Wessel Westerlaken die nog net zijn lange benen uit kon strekken. En die bal zo kon onderscheppen waardoor hij niet in het doel rolde. Nu is de bal weer, oh, die bal wordt niet weggegeven. Die wordt gespeeld op de spits van RFC die nog vrij staat. Een schot, maar weer gaat vanaf de tweede lijn en weer gaat hij hoog over. Gelukkig voor GRC. We hebben nog 1 minuut te voetballen en we hebben hier een tussenstand van 2-0.
1: Ja, wij keren terug naar wel tegen GDC, Servaas Vroeks.
5: Ja, hier is nog stans. De ruststand is ingegaan. Iedereen is een bakje thee drinken. En ik moet zeggen, de stand is nog steeds 1-1 tussen WEL en GDC.
1: Kijk, 1-1 al daar. Rust inmiddels dus ook bij die wedstrijd. We werpen nog even snel een blik op de wedstrijd. Roda Raalten tegen de Kozakken Boys. Zien dat, dat het daar nog steeds 1-0 is. Ik begrijp wel dat er al een grote kans was voor Kozakken Boys, maar dat hij niet heeft geleid in ieder geval tot een doelpunt. Op dit moment dus 1-0 bij Roda Raalten tegen Kozakken Boys.
6: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Alex Warren hoorde je en Fever Dream. Dit is Radio AFM, waar je luistert AFM Weekendsport. Het is 4:07 geworden in dit programma. Keren zo meteen terug naar het live voetbal van vandaag. Want er is gescoord bij GVV 63 tegen Wilhelmina 26. Het is daar 1-0 geworden. Maar zo meteen horen we dat precies hoe dat is verlopen van verslaggever Henk Treffers. Maar we gaan het eerst hebben over wat anders. Er is feest in Giezen. Dat begint natuurlijk volgende week allemaal. Daar zijn ook sportieve evenementen aan vastgeknoopt. De Ronde van Giezen. En dat betreft het zowel hardlopen als wielrennen. Aan de telefoon, Stijn van der Stelt. Goedemiddag, Stijn.
1: Goedendag, Kevin.
0: Jij kunt ons alles vertellen over het hardlopen. En dan halen we meteen ook de tweede persoon erbij, Ronald Colijn. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: En jij bent dan van het wielrennen. Jullie hebben het netjes verdeeld onderling, begrijp ik.
2: Ja, met nog wel collega's.
0: kijk. Zullen we het eerst even hebben dan, Stijn, over het hardlopen? De 52e ronde van Giezen.
1: Ja, ondertussen de 53e ronde van Giezen.
0: Heb ik dit verkeerd genoteerd zelfs?
1: Dit is verkeerd. Ja, er staat nog op de website staat nog de 52e.
0: Oh,
1: dus
0: dat
1: ik
0: is het.
1: Verwarring.
0: Ja, precies. Oké, de 53e. Ja, precies.
1: Ja. We gaan met het Altena Road Circuit gaan we ook weer in Giezen rennen dit jaar. Voor het eerst door de jaarmarkt georganiseerd. In het voorheen altijd door de Altena Road Runners zelf. En we hebben er weer zin in.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als je dan dat zelf moet gaan organiseren als de jaarmarkt Giezen, dat het toch even een klein stapje is. Want ja, we gaan maar even een hardloopwedstrijd organiseren.
1: Ja, dat klopt. Maar ik heb hele goede ondersteuning gehad vanuit de roadrunners. Dus ze hebben nog wel alle informatie aangeleverd. Alle draaiboeken heb ik meegekregen. Dus ik weet goed wat er van ons verwacht werd. En het is wat werk, maar dat is ook de bedoeling dat wij het gaan doen. Hè?
0: Ja, en wat gaat er gebeuren? Want donderdag is de start, hè?
1: Ja, we lopen op donderdagavond. En dan beginnen we om 6:30 met de jeugdrondes. Dus de kleintjes die beginnen met een halve kilometer. En dan tot met 2,5 als ik het goed zeg, voor de oudere jeugd. En dan hebben we om 8:00, dan begint de echte ronde voor de senioren. 5,3 kilometer.
0: Kijk, en dat is een rondje dwars door het dorp, neem ik aan.
1: Ja, we lopen 5 rondes van 1 kilometer. En die gaan allemaal door het dorp heen. Ook op de plek waar de markt dan de volgende dag komt te staan. Dus het is eigenlijk gewoon, we lopen een rondje over het marktterrein heen.
0: Kijk, dan kun je meteen een beetje proeven wat er de volgende dag allemaal aan feest te doen is.
1: En iedereen weet de weg ook meteen.
0: Ja, precies. Ja, dat kan aan het eind van de avond wel eens fijn zijn. Als je de weg ook nog terug weet te vinden, kan ik me voorstellen.
1: Precies.
0: En mensen kunnen gewoon nog inschrijven, Stijn?
1: Ja, inschrijving daar kan tot en met woensdag. Kan alleen online. Dus we hebben nog wel eens mensen die proberen zich in de tent nog in te schrijven op dezelfde dag. Maar het moet echt online ingeschreven worden. En dat kan via de website van de Roadrunners heb je een formulier.
0: Ja, dat is inschrijven.nl, hè, om het makkelijk te maken.
1: Klopt, ja. Zeker.
0: En dat is gewoon voor iedereen die het leuk vindt om mee te lopen. Dus je hoeft niet per se ervaren te zijn, kan ik me voorstellen.
1: Nee, die vraag heb ik ook al gehad. Gewoon recreanten, mensen die het leuk vinden om een keer een hardloopwedstrijdje uit te proberen. Je kan gewoon meedoen.
0: Kijk, nou, hartstikke mooi. Er zijn meer sportieve evenementen tijdens de jaarmarkt. Want zaterdag wordt er dan ook nog het wielrennen georganiseerd. Ja, Ronald, nu staat hier op mijn briefje 41e ronde van Giezen. Maar zou dat ook de 42e kunnen zijn?
2: Nee, dat klopt helemaal.
0: Ja, ja, oké. Okay.
2: Die was bijgewerkt.
0: Ja. Dat is ook al inderdaad heel gebruikelijk, hè, die wedstrijd te organiseren. Volgens mij was dat normaal gesproken wel een dag eerder of zelfs door de week al, hè, dat die wielrennenwedstrijd werd georganiseerd.
2: Ja, dat klopt. We zijn 2 jaar geleden, of 3 jaar uit mijn hoofd, zijn we geswitcht van de vrijdag naar de zaterdag. We zagen toch vaak dat het lastig was om voor mensen op vrijdag, einde van de dag, veel mensen gewoon simpelweg naast hun betaalde baan natuurlijk, er zijn geen profrenners, uit hun werk vliegensplug richting Giezen afreizen uit naar alle hoeken en van Nederland. En we zagen op het laatste moment gewoon heel veel afmeldingen nog van mensen, ja, als er maar een beetje regen opgegeven werd of iets dergelijks, of file, of dan kregen we heel veel afmeldingen. Dus wij zijn geswitcht aan de zaterdag om ook iets meer ruimte ook in het programma te hebben.
0: En meer toeschouwers, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat ook. Want dat zag je vaak inderdaad dan pas in de avond dat het echt een beetje op gang kwam. En nu kun je over de loop van de dag iets wat meer verspreid. En we hebben gewoon ook wat meer tijd om bepaalde onderdelen op te zetten.
0: Nu start dat wielrennen met de dikke bandenrace. Dat is volgens mij voor hele jonge kinderen, hè, die nog een beetje willen kennis maken met het wielrennen. Daarna zag ik de Durny koers staan. Heb je dat vaker al georganiseerd?
2: Ja, we hebben het eigenlijk een keer. Eigenlijk is het als last minute ad hoc. Toen hadden we heel weinig aanmeldingen. Dat was een beetje in de coronatijd. Heel weinig aanmeldingen gehad. En in het last minute hebben we bedacht, nou, met die renners die er zijn, toen nog een dameskoers. Hebben we bedacht van, laten we een Durny inzetten. Sinds enkele jaren doen we het samen met wielertourclub Maaswaal uit Brakel. En daar had iemand toevallig een Durny. En zodoende hebben we die race opgezet. En die dames hadden er ook wel zin in. En dat was eigenlijk wel heel leuk. En we hebben vorig jaar tijdens de jubileumeditie van 40 jaar hebben dat wat groter uitgepakt. En dat viel eigenlijk zo goed en daar kregen we zoveel leuke reacties op dat we hem eigenlijk in hebben gehouden. Dus we hebben eigenlijk de reguliere race zoals we die eigenlijk altijd al hebben, de mannen A en B. En daarnaast hebben we inderdaad de Durning-wedstrijd met een aantal genodigden.
0: Ja, en ik ken die Durning met name gewoon van het baanwielrennen, dus dat op weg is. Ja. Dat gebeurt voor mij niet zo vaak.
2: Nee, er zijn een aantal criteriums in Nederland die het ook wel doen. En het is een beetje, ja, het is een race. Hè. Ik mag zelf één meedoen bij de wat minder snelle mannen. Maar dus voor ons is het echt wel race en heel hard je best doen. Maar het is ook wel een show-element wat je tijdens die dag hebt. Het geeft wat herrie, het geeft wat geruis, het gaat snel. En het is een beetje tactiek hoe je natuurlijk een beetje vooraan kunt eindigen.
0: Ja, en wanneer verlaat die Durny dan de koers? Want ik kan me voorstellen dat inderdaad net zoals bij het baanwielrennen is, dat het een aantal kilometers die Durny voorop rijdt?
2: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. In de zin, we hebben één wedstrijd waarbij we met Durny blijven rijden. En dat zou kunnen, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Is dat we hebben in het verleden ook gedaan, is eigenlijk meer een soort afsprint. Dus dan bepaalt de Durny naar de tempo en die gaat dan bijvoorbeeld twee ronden voor het eind gaat hij eruit. En dan is het in principe afsprint voor de mannen. Maar in ieder geval bij de laatste wedstrijd is het gewoon een koppel. Dus dan heb je Durny, rijder en zo rij je uit de wedstrijd uit. Dus dan is het echt een samenspel.
0: Ja, en dan en naast die Durny-koers hebben jullie ook nog, voor de mensen die dat gewoon liever doen, gewoon zelf keihard racen, toch? Wielrennen, sportklasse AB.
2: Ja, sportklasse AB inderdaad. En dat doen we dit jaar ook samen met Maaswaal. Maaswaal heeft al sinds jaar en dag een zomeravondcompetitie. Op de woensdagavond en dit jaar wordt eigenlijk de finale bij onze wedstrijd gereden. Dus dan hebben we een mooie combinatie. Dus daar verwacht ook wel veel deelnemers uit de regio, dus dat is altijd leuk.
0: Nou, we hadden het net even over het hardlopen. Dat is denk ik wat laagdrempeliger en wat makkelijker. Maar kan bij het wielrennen ook iedereen deelnemen?
2: In de basis wel, al heb je wel een bepaalde licentie nodig van de KNWU. En het is wel, het is bij de B-categorie, maar die rijden behoorlijk hard, weet ik uit eigen ervaring. Dus je moet wel wat meters weggetrapt hebben voordat je daar mee kunt doen. Maar in principe kun je altijd een keer uitproberen. Ik zou dat wel een keer op een woensdagavond eerder een keer proberen. Dat is op het baantje in Brakel. Dat is iets makkelijker qua parcours. We weten bij ons een straatcircuit is toch wel redelijk bocht, versnellen, bocht versnellen. Dat is toch wat anders. Maar je kunt het altijd een keer proberen.
0: Kijk, nou ja, goed. Zaterdag vindt die ronde van Giessen plaats, het wielrennen. Vanaf 2:00 middags dikke bandenrace. En dan later in de middag dus de Durny koers en de wielrennen sportklasse A en B. En allemaal op de parallelweg, hè, daar is de start en finish.
2: Dat is in ieder geval start en finish. De ronde gaat er door het dorp. Maar zeker de loopfiets en de dikke bandenrace is op de parallelweg zelf. Zodat er zoveel mogelijk mensen bij die jonge jongens en meiden langs de kant staan.
0: Kan er ook nog ingeschreven worden, Ronald?
2: Voor de dikke bandenrace zeker. Ja, voor de senioren trouwens ook, de A en de B. Dat kan altijd. Daar weten de mensen wel op de KMU de inschrijfpagina's te vinden. Dat is zoals altijd. Maar voor de loopfiets en dikke bandenrace nou, kunnen ze naar onze website, wielerondervriezen.nl. En dan kunnen ze ons vinden en dan kunnen ze de link vinden om zich in te schrijven. En dat kan eventueel ook op de dag zelf. Dus van de loopfietsrace van 2 tot 4 jaar tot uiteindelijk dikke bandenrace gaat zelfs tot 11 en 12 jaar. Kunnen mensen gewoon inschrijven.
0: Kijk, nou hartstikke mooi. Het belooft een mooi evenement te worden als ik het zo hoor. Ik begrijp dat je zelf ook mee gaat doen. Dus nog even trainen denk ik, hè?
2: Ja, dat is te laat, denk ik, maar we gaan er iets moois van maken.
0: Kijk, helemaal goed. Ja, Stijn, betekent dat jij ook gaat meelopen of ga je mee fietsen?
3: Ik heb er wel even over nagedacht, maar ik sla allebei even over.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dat wordt gewoon de feesttent dan, denk ik, toch?
3: Ja, dat komt goed.
0: Ja. Hey, Stijn en Ronald, dank jullie wel voor nu. Veel succes en veel plezier. Volgende week dan.
2: Ja,
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
0: Stijn en Ronald dus. Zij zijn de organisatoren van de Ronde van Giezen. Het hardlopen vindt dus aankomende donderdag 10 september. Zeg ik dat dan nog goed? Want ook dit is informatie dus van de website waarvan ik begreep dat daar de update... dat klopt inderdaad wel. Donderdag 10 september dan vindt de hardloopwedstrijd plaats. De 53e Ronde van Giezen. Vanaf 6:30 s'avonds voor de jeugd. 8:00 s'avonds de wedstrijd loopt. De 5,2 kilometer en kun je dus deelnemen aan die wedstrijd. Inschrijven kan nog via www.inschrijven.nl. En dan zaterdag 12 september dan vindt het wielrennen plaats. De dikke bandenrace vanaf 2:00 middags. En later dus de Durnikoers en het wielrennen sportklasse A en B. En dat vindt allemaal plaats op de Parallelweg. Ter hoogte van de Twee Zalmenstraat in Giezen. Kun je deelnemen, kun je kijken, kun je meebeleven. En ondertussen is het natuurlijk ook gewoon een jaarmarkt in Giezen met ook tal van activiteiten op dat moment al daar. Dus ook leuk om dat, denk ik, allemaal mee te maken en mee te krijgen wat daar gebeurt. Tot zover dus de jaarmarkt in Giezen en alles wat daar rondomheen gaat gebeuren. Zometeen keren we terug naar het live voetbal van vanmiddag in het programma AFM Weekend Sports. Waar we zometeen als eerste even terugkeren naar de wedstrijd GVV 63, Wilhelmina 26. Inmiddels een half uurtje onderweg en zometeen veel meer over het verloop van die wedstrijd.

0: En daarmee is het 8 minuten over 4:30 geworden in het programma FM Weekend Sport. Nog even snel wat ruststanden op een rij. Almkerk Oranje-Wit was 1-0. Sparta 30, Sleewijk 0-0. Altena Herovina 1-1. GRC 14, RFC 2-0. Wel GDC 1-1. En NOA 32, WSJ 3-0. En bij Roda Raalten tegen Kozakkerboys staat het nog steeds 1-0. En wij keren terug naar de wedstrijd GVV 63, Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, dan plakken we hier gelijk de 2-0 er maar achteraan. Want dat is inmiddels de tussenstand hier in Gameren. De thuisploeg is zojuist minuutjes 2-3 terug op 2-0 gekomen. Doordat een voorzet vanaf rechts vrij gemakkelijk door een vrijstaande Gamerense speler ingekopt kon worden. Terwijl het windje hier aardig tekeer gaat. Dus ik weet niet of dat ik nou goed verstaanbaar ben. Na 20 minuten kwamen ze op 1-0. Het was ook een snelle uitval. En het is wel Wilhelmina dat misschien het meeste balbezit heeft. En het meeste aanvallende ambities tot nu toe op het veld laat zien. Gaber is de ploeg die het meest gevaarlijk is. En regelmatig gevaarlijk op snelheid uit weet te komen. Op dit moment is het Wilhelmina door middel van Gerbrand Vos die helemaal doorkomt. De keeper Joran de Laat die houdt Gerbrand van score af. Daardoor blijft het hier dus nog steeds 2-0. En ziet het er nou uit dat we met deze achterstand zo dadelijk richting de tegen gaan.
0: Kijk, nou goed, dat moet dan maar in de tweede helft goed gemaakt gaan worden. GVV 63, Wilhelmina 26, 2-0 dus. En wij keren terug naar de tweede helft van de wedstrijd Almkerk Oranje-Wit. Fred Koek.
2: De 50ste minuut hier op het sportpark in Almkerk. En Almkerk is eigenlijk net zoals tegen Tech niet goed die tweede helft begonnen. En dat heeft ook geresulteerd in de 1-1. Een heel erg makkelijk gekregen penalty gegeven door de scheidsrechter. En terwijl de scheidsrechter de eerste helft best wel veel liet doorvoetballen, was het nu gewoon een scrimmage waar een speler van Oranje-Wit opspringt en van voren valt. En waardoor de scheidsrechter gewoon fluit. Dus dat is eigenlijk een beetje een overdreven penalty. Maar ja, er ging het wel in en het is gewoon 1-1 dus nu. Dus een Almkerk moet eventjes de zaakjes weer opnieuw oppakken. En kijken of ze weer wat druk kunnen geven op het spel van Oranje-Wit. Want op dit moment is Oranje-Wit eventjes de toonaangevende ploeg op het veld. Ze hebben nu een vrije trap op de middenlijn, wat ik eerst verslagen ook al zei. Balletje heen en weer op de middenlijn. En het veld, de helft van Almkerks, druk bezaakt met alle spelers, zeg maar, op de keeper na natuurlijk. Nu komen ze over de rechterkant van Oranje-Wit. Komt de voorzet voor de goal. Oh, die wordt door Thomas helemaal gemist. Maar Dennis die staat een fantastisch potje te keeper, hoor. Die kan de bal grijpen en Almkerk weer naar voren schreeuwen. Met Valk van de Sluis. Van de Sluisveld en Jenna Koek en Angelo Corentin. Maar dat gaat net mis, waardoor Oranje-Wit kan overnemen. Wisseltjes, hebben we die gezien? Eens even kijken in de rust. Nee, volgens mij niet. Hè? Bij Almkerk niet. Er zijn nog de eerste 11. Bij Oranje-Wit geloof ik wel. Er is al een wissel gekomen. Achterin is er eentje uitgegaan. Die is vervangen door een andere verdediger. Nou, nu krijgen we een individueel duelletje van Corentin met de laatste man. Maar de laatste man is gewoon veel feller. Is gewoon veel feller. En dan wint hij ook het duel. Dus ja, daar moet Corentin echt aan werken. En de bal is inmiddels nu alweer bij Zachary Goré. Die de bal terugspeelt naar Dennis van Duin. En die bal naar voren peert richting Jenner Koek. Die gaat het duel aan met de voorstopper. En Oranje-Wit staat dan met een paar mannetjes meer. Oh, er wordt gevlacht op buitenspel. Nou, dat lijkt me erg overdreven. Maar ja, de scheidsrechter geeft hem wel. Nou, laten we het dan maar even bij zitten. Nou, de stand is hier dus 1-1. Almkerk gaat aan de bak. Er lopen wat wisseltjes warm. Ik zie Koneetje van Rosmalen. Ik zie Robin Dame. Zie ik warm lopen. Dus die zullen er zo wel in komen. Je zit in de 55e minuut. Almkerk Oranje-Wit 1-1.
0: En wij gaan dan naar de tweede helft van de wedstrijd. GRC 14 tegen RFC. Kees van Herpen.
3: Ja, hier zitten we in de 52e minuut. Maar het was de eerste goede kans net na rust was voor RFC. Echt, ze konden vrij doorlopen op Nick Daan. Ze konden vrij doorlopen op Nick Daan. Maar gelukkig voor GRC schoot de spits de bal net naast. En het was uit de aanval daaruit was het Ian Brands de 3-0 aantekende. Waardoor we nu met 3-0 voor staan in de bekerwedstrijd. Nu is het, even kijken, het is een uitbal. RFC mag de hoogte van het middenveld ingooien. Maar die bal gaat naar achteren en zo proberen ze weer een aanval op te bouwen. De bal terug op de keeper van RFC. Waardoor, maar de verdediging van GFC staat goed. Ze kunnen de ballen goed onderscheppen en het is wel een aderlating. Want het is Kenneth Hoeken die eruit is gegaan met een blessure. Daarvoor is gekomen Daan Schriever als laatste man. Maar voorlopig hebben ze nog niks te duchten van RFC. Eén gevaarlijke aanval was net na de rust. Maar voor de rest is het de GOC dat de aanval kiest. Nu probeert de RFC van achteruit op te bouwen. Maar er wordt goed gestoord. Waar de GOC op middenveld de bal kan onderscheppen. En daar gaat de bal weer naar Ian Brands. Die komt daar. Die krijgt een goede kans. En die, oh, de keeper kan net redden. Het was een prachtig schot in de hoek, maar een goede redding van de keeper van RFC. We hebben hier nu, even kijken, 54 minuten gevoetbald en we hebben een tussenstand van 3-0.
0: En wij keren dan terug naar de tweede helft van de wedstrijd, wel tegen GDC. Servaas Fuchs.
4: Ja, het is nu een cornerbal voor GDC. De bal komt voor. We gaan kijken hoe het afloopt. Het loopt goed af voor Wel. Wel die kan weer van achter terugkomen. Hier dus Wel en GDC is de stand op het moment nog steeds 1-1. Nu krijgen ze een... Ik wou zeggen, nu krijgen ze een kans Wel, maar... pakken hem hier goed in de achterhoede. En de keeper speelt de bal weer helemaal vrij middenveld. En weer een nieuwe aanval voor GDC op het doel van Wel. Deze nemen we nog eventjes mee. We krijgen nu een voorzet als het goed is. Ja, en het is een cornerbal. Die nemen wij niet meer mee. Wel tegen GDC. Een stand van 1-1.
0: Ja, en wij keren dan terug naar de wedstrijd. Nou, wat 32 WSJ. Anton de Waal.
5: Ja, ik heb eerst nog wat te verwelden van voor de rust. Drie doelpunten gemist. 4-0 werd door Jules de Vos gemaakt. Wegens een miste van de doelman. 5-0 was van Ruben de Waal. Hij is goed storen. Maar we krijgen ook een tegendoelpunt. En dat is in de 42e minuut een afstraffing van de... Dat er geleidelijk een beetje erin gaat. Want we winnen alles wel. En toen scoorde dus WSJ. En ook net na de rust, we zijn in 2 minuten bezig en we zijn nog niet helemaal wakker. 0-32 heeft dat gas teruggenomen, dachten ze. Maar het was een afstraffing door WSC en daar staat het nu momenteel 5-2. En 0-32, we zien toch een felle WSC. Die willen toch zeker niet laten afstaan hier in de Wijkkanaal. Dat is vorige week in Stranden gebeurd. En dat zal nu niet meer gebeuren. En dat zo te zien is dat niet. 0-32 is op dit moment. Haar handen vol in die zin dat men goed uit moet kijken om geen toegedoelpunt te krijgen. En de tussenstand is hier met 5 minuten in de tweede helft. Nee, 8 minuten in de tweede helft. 5-2 voor 0-32.
0: En dan keren wij terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Sparta 30 Sleewijk, Johnny van Meurs.
6: Ja, we zijn 9 minuten in de tweede helft aanbeland. Dus 54 minuten om precies te zijn. En de bordjes zijn inmiddels wel verhangen. Het is 1-1 de tussenstand hier in Ambel. Het was Sleewijk dat in eerste instantie op voorsprong kwam. In de 48e minuut was het de ingevallen Reen van de Graaf die gelijk zijn stempel op de wedstrijd drukte. Had een mooie bovenbal in huis. En verraste ermee onze keeper, waardoor het 1-0 werd voor Sleewijk. Maar Sparta 30 liet kaas niet van brood uit eten. En 3 minuten later kwam de 1-1 al op de borden. Het was een actie van Stijn de Boer die met een soort draaibal de bal keurig links achter de keeper Lanka paaste. Of groot om het zo maar te zeggen. En daardoor staat het hier nu 1-1. En een vermakelijk begin van de tweede helft. Beide ploegen willen wat meer naar voren. En Sparta 30 lijkt ook wat meer mee te gaan doen in de wedstrijd. En dat komt het alleen maar te goede natuurlijk. Nu balbezit voor Sleewijk. Met die boomlange Piet Jan van der Plas. Een hele sterke speler. Moeilijk van de bal te krijgen, maar Piet nu bijna de bal wel uit. Ja, hij schiet hem zelf uit en dat is dan weer wat minder. Maar daar hebben sommige middenvelders wel hun handen vol aan hier vanmiddag bij Sparta 30. 2 wissels gezien dus. Aan de kant van Sleewijk is Remy van der Graaf erin gekomen. Van Thomas Wegenaar, die is blijven zitten in de rust. En aan de kant van Sparta 30 ook een wissel. Dion Krawil is in de rust blijven zitten. En Mike Jansen staat nu in de punt van de aanval. Eens kijken of hij wat meer elan kan gaan brengen. Nu even een opstootje. Het is Lennart van Handel die een cakeje uitdeelt aan een speler van Sleewijk. En dan lopen de gemoederen even druk op. En dan staan ze even bij elkaar. Dat zie je op tv ook normaal gesproken. Maar dat valt volgens mij allemaal wel mee. Hij loopt ook weg en de scheidsrechter geeft volgens mij geen kaart. Tenminste, nu nog niet. En de speler in kwestie blijft wel liggen. Ik kan even niet zien wie het is. Nummer 6. Oh, dat is die boomlange gast. Die ze dan toch een keer geraakt hebben. Piet Jan van der Plas. Dit is ook het langste van allemaal. Dus die kan je goed raken, om het zo maar te zeggen. Maar die gaat nu ook weer langzaamaan overeind komen. Denk ik.
7: Nou, duurt eventjes, komt er zorg erbij. Nou, dat kan nog wel even duren hier. Nou, we zijn een kleine 10 tot 11 minuutjes onderweg in de tweede helft. Het kan nog alle kanten op hier in handel. Tussenstand hier dus 1 tegen 1.
0: En wij keren dan terug naar de tweede helft van de wedstrijd Altena tegen Herovina. Fred Wissels.
8: Nou, Altena moest beginnen de tweede helft met 10 man natuurlijk. Omdat Jens Schout eruit gestuurd heeft met een gele kaart en 10 minuten moest wachten. Maar Altena was er niet van onder indruk. Want die scoren gewoon de 2-1 in die periode. Een prachtige uitval met Jorik Zuidweg. En die werd keurig afgerond door Lucas Junatowski. En dan zag je toch wel de hand in van Raymond Duijzer, de nieuwe spitsentrainer. Die echt met die gasten bezig geweest is. En net als jullie inbellen, een grote kans voor Altena. Die bal ging echt maar net naast de paal. En hield de corner over. Die corner is nu genomen. Dus de bal komt voor. Wordt ingekopt, maar die bal gaat naast. Altena heel goed uit de startblokken gekomen. De tweede helft, 10 minuten gespeeld. En de stand 2-1.
0: Ja, en betekent dat we zometeen uiteraard weer terugkomen bij die wedstrijd. Zometeen uiteraard ook terug naar de tweede helft van de wedstrijd. GVV 63, Wilhelmina 26. Zover ik nu kan zien is het daar rust. En dan zou de ruststand 2 tegen 0 zijn. Ook rust overigens bij Roda Raalten tegen Kozakken Boys. En daar is de ruststand 1 tegen 0. Misschien toch wel een beetje onverwacht, kan ik me voorstellen.

0: Daardoor je met Willem, dat is alweer een tijd geleden zeg. Je hoort hem hier op Radio AFN, programma AFN Weekend Sport. Waar het inmiddels 8 minuten voor 4 is geworden in dit programma. En wij terugkeren naar de wedstrijd Almkerk-Oranjewit. Fred Koek?
1: 1-1, hier nog steeds. In de 65ste minuut. En ja, volgens mij kan het alle kanten op hoor. Almkerk krijgt net wat kansen door... Angelo Corentin onder andere. En ja, de scheidsrechter gaat toch ook wel een verhaal spelen hier. Hij geeft een hele makkelijke strafschop aan Oranje-Wit. Hij heeft in bestuurde geval een gele kaartovertreding op Suleiman Ba. Wordt niet bestraft met een gele kaart, maar Suleiman moet wel een minuut naar de zijkant. Allemaal dat soort rare dingetjes. Wat de scheidsrechter hier, nou ook weer een overtreding op Suleiman. Die ziet hij helemaal niet en dan dat laat hij gewoon doorgaan. En dat is een beetje jammer, want het is best een leuk potje met twee ploegen die wel die niet te veel voor elkaar onderdoen. En ook wel met respect voor elkaar voetballen. En als er dan een scheidsrechter tussen zit die dat gewoon niet aan kan, dan is dat jammer. Maar goed, het is nog steeds 1-1 en allebei de ploegen krijgen kansen. Er zal best nog wel een doelpuntje gemaakt worden, denk ik. Maar dat is afhankelijk van de speler hoe die maar net goed komt natuurlijk. Ja, voor de rest valt er weinig te vertellen. Ik zie wel dat er 3 wisseltjes klaar staan. De Almkerk, Robin Dame zie ik. Stijn Kwartvlieg zie ik. En ik zie Konetje van Rosmalen. Die zullen er zo in komen. De stand is hier nog 1-1. En laten we het dan maar eventjes bij blijven. Tussen de studio.
0: Waar we overigens zien dat het ook nog 3-0 is geworden bij GVV 63 tegen Wilhelmina 26. En dat is dan ook de ruststand van die wedstrijd. En wij keren dan terug naar de wedstrijd Sparta 30 Sleewijk. Johnny van Meurs.
2: Ja, nog steeds 1-1 tussenstand hier in handel. Is geen doelpunt gevallen na het vorige moment. Nou, 2 wissels gezien aan de kant van Sparta 30. Arnold Smits is in het veld gekomen en Joram Kuipers is eruit gegaan. En ook Lennart van Andel is naar de zijkant gelopen. En voor hem is Janno van het Heuzen erin gekomen. Dus al 3 nieuwe verse krachten erbij van Sparta 30. En nu een kopkans voor Sneeuwijk uit de corner. Wordt verkeerd geraakt en dan komt hij bij Finn Pruijsen. Schot van afstand. Valt op de heup, op de knieën van Rick Nieuwelstein. En dan is het aan de linkerkant hetzelfde. Janne Vos die de bal weer naar voren schiet. Even een periode van druk van Sleeuwijk. Nog steeds balbezit voor de ploeg. Schotje, en dat is een makkelijk vangballetje voor het Pampellen. Dan gooit je hem ver naar de ingevallen Janne van Teus. Die komt aan de rechterkant van het veld. Kan zo meters maken en stoomt zo door het veld heen. Maar geeft dan een verkeerde paas. En dan zit er een verdediger van Sleeuwijk tussen. En dan komt de bal aan de linkerkant van het veld bij Milan Schram. Die heeft even rust in het spel en gaat helemaal terug naar keeper Stefan Lankaar. En die gaat waarschijnlijk dan aan de rechterkant doorspelen naar nummer 15 van Sleeuwijk. Die speelt hem dan door op Pieter-Jan van der Plas. Die draait open op het middenveld. Gaat het weer naar links. En zo gaat Sleeuwijk rustig aan een nieuwe aanval beginnen. Ja, het is een redelijk gelijkopgaande wedstrijd. Sleeuwijk dus wel het beter van het spel. Voetbal toch makkelijker. Maar Sparta 30 gooit er een hoop energie en strijdlust tegenover. Dat vinden de gasten uit Sleeuwijk meestal niet al te plezierig. En dat resulteerde dus straks ook even een klein opstootje. Maar dat viel uiteindelijk ook allemaal redelijk mee. Nels nog steeds balbezit voor Sleeuwijk. Dat nu aan de rechterkant van het veld in kan dribbelen met de rechtsback. Dan gaat hij weer terug. Nou ja, het is even heen en weer geschuift. Weinig activiteit en acties hier op dit veld. Tussenstand dus met inmiddels ruim 5-6 minuten gespeeld hier. 1-1.
0: En dan keren wij terug naar Altena Herovina, Fred Wessels.
3: Ja, waar na de laatste keer eigenlijk niet echt veel gebeurd is. Het spel speelt zich een beetje af op de middenlijn. 2 ploegen die wel proberen, maar echt wel aan elkaar gewaagd zijn. Altena heeft wel 2 keer gewisseld. Niels van Loros is ingekomen van Charlie Prins. En Cas Duijs is eruit gegaan. En zijn plaats werd ingenomen door Noah Dame. En het is echt nu een spelbeeld dat Herovina eigenlijk wel een beetje moet. En Altena een beetje achteruit hangt en hoopt op de snelle omschakeling. Maar tenminste wordt die bal iedere keer eruit gehaald. Nu wordt er weer een bal gewoon weer wild naar voren geschoten. En die bal blijft ook van binnen. Makkelijk voor de keeper Jan Schimmel te pakken. De stand hier dus na 62,5 minuut 2-1.
0: En wij keren dan terug naar GHC 14 RFC. Kees van Herpen.
4: Ja, hier zitten we in de 67e minuut en het is nog 3-0 voor GHC. De nodige wissels zijn hier ook hier, omdat het spel zeker niet te goede komt. Maar het is GHC dat nu even onder druk zit van RFC. Een schot op doel, maar dat gaat wijd over. Waardoor, nee, die bal die blijft nog net binnen. De speler van RFC kan hem net binnenhalen en terugspelen. Oh, die schot gaat wel, gaat over de vangen. Net, waardoor er helemaal geen gevaar voor GLC is. Maar net in de 64e minuut, kreeg een speler van RFC een gele kaart voor het neerleggen van een tegenstander. Dat is onsportief gedrag, dus... Dan moet je er 10 minuten uit. In de beker is de regel. Maar ik denk dat deze scheidsrechter de regels nog niet zo goed gelezen heeft. Want RFC moet gewoon met 11 man blijven staan. Nu is RFC weer in aanval. Ik moet zeggen, dit is een goede kans. En daar valt de 3-1. Dus even kijken, wie hem... Ik kan het hier vandaan niet goed zien, maar ik denk dat het Hidde Meeslam is die 3-1 de aansluitstreffer maakt. Maar het was niet nodig. Het is met het wegvallen van Kenneth Hoeken achterin is GRC toch wel een beetje gehandicapt. Maar de jongens die er nu staan, die moeten toch deze wedstrijd uit kunnen spelen en de winst hier houden. We zitten in de 69e minuut en we hebben nu een tussenstand van 3-1.
0: En wij keren dan nog terug naar wel tegen GDC, Servaas Vroeks.
5: Ja, hier is het altijd nog die 1-1 stand. Ik moet zeggen, ze zijn wel een beetje aan het drukken, de jongens van GDC. Want ik bedoel, een derde klasser en nou weer een hele foutieve bal op de linksbuiten. En een achterbal is het nemen voor wel. Ik bedoel, een derde klasser, een vijfde klasser. Maar ja, ze doen het goed, de jongens van wel. Met twee jongens van 16 jaar erin. En dat zijn echt een paar nieuwkomertjes hier bij wel. Hier tussen wel. En GDC, een stand van 1-1.
0: En dan keren wij terug naar de wedstrijd NOA 32 WSC. Anton de Waal.
6: Ja, de felheid van WSC is toch wat bevoegd. En dat betekent dat NOA 32 drie voorpunten inderdaad kan bijmaken. Het is Daniel González, die heeft bekeken hoe in de hoek schoot, 6-2. Joel Strijbers maakte de 7-2 met een mooie schijver. En Jules Vos maakte de 8-2. Die behield goed het overzicht, want de keeper was weg. Maar ze hadden wel enkele spelers voor hem, maar een rondegaatje. En dat betekent het 8e doelpunt van NOA 32. We hopen dat we zo een beetje uit kunnen spelen en dat er voor de rest niks samens gebeurt. 8-2 is het voordeel voor NOA 32.
0: Ja, dit kunnen nog dubbele cijfers geworden. We gaan kijken of dat gaat gebeuren. 8-2 dus bij NOA 32 tegen WSJ. Ja, zometeen in het derde uur keren we uiteraard weer terug bij die wedstrijd en de vele andere wedstrijden die we vandaag live voor je volgen. En ook dan terug naar de tweede helft van de wedstrijd GVV 63, Wilhelmina 26. En dus zometeen spreken we ook met de trainer Marco de Haas, de nieuwe trainer van Dussense Boys. Gaan we even kennis met hem maken en zeker even terugblikken op de bekerwedstrijd van afgelopen zondag tegen Be Ready. Dat zometeen.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
9: Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Er staan een aantal files, maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht tussen Belfeld en Roermond door een ongeluk. Verkeer richting Maastricht kan omrijden door Eindhoven te volgen over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
5: AFM Weekendsport.
2: Dit is

0: FM Weekend Sport met nog 7 wedstrijden. Voetbal die wij live voor je volgen. En straks rond de klok van 4:30 gaan we ook bellen met Marco de Haas. Hij is de nieuwe hoofdtrainer dit seizoen van Dussense Boys. Even terugblikken op de bekerwedstrijd van vorige week zondag tegen Be Ready. De spectaculaire bekerwedstrijd, zullen we hebben begrepen. En dat is even voorbeschouwen op de rest van het seizoen. Maar we keren eerst terug naar het live voetbal van dit moment. Ik kwam tot de conclusie dat ik hem nog niet zo heel veel had gesproken. Maar ik kan me voorstellen dat ik het ook niet zo erg vind. We gaan terug naar GVV 63, Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, laten we het lekker rustig houden tussen ons, Kevin. Inderdaad. Het is hier namelijk, bij rust was het al 3-0. Gameren, zeg maar, die scoorde net voor de T nog een derde doelpunt. Dus Wilhelmina ging met een 3-0 achterstand richting de T. In de rust heeft trainer Johan van Bijsveld een tweetal wissels doorgevoerd. Jens Oremans en Luc Benschop zijn in het kleedlokaal achtergebleven. Daar in de klas is op de linksback Gerben Hartges. En als spits, hoe zeg je dat, valse spits, Stefan Kok, het veld ingekomen. En dat heeft tot nu toe, we zijn een minuutje of 8 bezig in de tweede helft, heeft dat tot 1 poging van Wilhelmina 26 geresulteerd. Dat was een schot van Gerbrand Vos van buiten de 16, dat net naast het doel verdween. En dat was tot nu toe het enige wapenfeit van de vandaag in het wit gestoken Canaries. Daar staat tegenover dat Gameren ook al diverse aanvallende intenties heeft laten zien in de tweede helft. Dus ik denk dat het vooral een kwestie is van vandaag schade beperken. En zorgen dat we niet nog een stuk of 3 om onze oren krijgen. Voorlopig staat het hier in ieder geval 3-0 in het voordeel van GVV 63.
0: Ja, en komen we uiteraard straks gewoon wel weer terug bij Henk Treffers bij die wedstrijd GVV 63, Wilhelmina 26. En dan gaan we nu naar Almkerk tegen Oranje-Wit. Fred Koek.
2: Minuut 85 en het scorebord kijkt, staat er onder Almkerk een 1 en onder Oranje-Wit inmiddels een 2. Het is battle wat Almkerk aan het doen is. Het is een wedstrijdje aan het verliezen door mede- en scheidsrechters. Die is echt heel erg matig, hele matige scheidsrechter hier vanmiddag. De Almkerk die echt hele rare dingetjes, corners weggeeft wat geen corner is en dat soort dingen allemaal. Maar ja, goed, daar hebben we alleen dit mee te maken, maar die heeft er wel wat spul van. Die 2-1 voor en Almkerk ze echt wel wat uit. We hebben net binnen de minuut een bal op de paal van Robin Dame. Een kopbal op de lat van, ik denk dat Janne Koek was, ik weet het niet eens precies meer. Maar de kansen zijn er dus wel. Alleen, wel net niet netje. En net nog een corner die de outkeeper van GSC net nog een handje tussen krijgt. Anders verdwijnt hij in het verre zijnetje. Dus Almkerk probeert het wel hoor, met een 5 minuutjes op de klok. Nu zijn Kwartvlieg aan de linksback paast de bal naar Ruben Sibon. Het wisselt Samuel Solsberg is erin gekomen. Dus we zitten nu met 3 man voorop bij Almkerk. Dan komt het weer. Suleiman Baga verplaatst de bal naar de Nicky Kant. Is ook in het veld gekomen. Naar Ruben Sibon. En nu is Almkerk over de middenlijn. En er is Oranje-Wit helemaal terug. Dan gaat de bal naar Nicky Kant. En dan komt een diepe bal naar wat zijn jullie? Nou, die moet de bal voortrekken. Alleen ja, die wacht gewoon. En dat wordt dan een corner. Dus ik moet even snel achter de bal aan. Zodat ze de corner snel kunnen nemen. Die bal die gaat door Stijn Kwartvlieg genomen worden. Die gaat waarschijnlijk naar Angelo en die moet de bal voor de goal brengen. Die moet je wel voor de goal brengen. En daar worden de machten. Hallo, scheids! Jongen! Nou, dat was eventjes een handgemeen tussen Janne Koek en de keeper. Nou, en Oranje-Wit komt daar alleen voor Dennis en

0: Wat 1-3. Ja, zo is dat. Nou, gebeurt er van alles. Laten we maar even terug naar de studio. Want het is echt een verschrikking zonder de scheidsrechter die er absoluut niet past bij deze wedstrijd. Maar even terug naar de studio. Stand is hier 1-3.
1: 1-3 dus bij Almkerk Oranje-Wit. En dan gaan wij naar de wedstrijd Sparta 30 Sleewijk. Johnny van Meurs.
2: Niels, een 83 minuut Ameland hier in Ambold. Dus dan nog steeds 1-1. De bordjes dus niet verder verhangen nog. En op dit moment nog één invaller aan de kant van Sparta 30. Gillian van Nieuwenhuizen komt er nog in voor Rick Nieuwenstein. Die een prima wedstrijd speelde centraal achterin samen met Remco van der Heijden. Was meermaal het slot op de deur en waardoor de ballen niet gestoken konden worden. Weinig echte grote acties meer gehad na het vorige moment. Voornamelijk een aantal wisselingen van de wacht. Ook bij Sleerwijk wat invallers gezien. Andel van Andel is er bijvoorbeeld bijgekomen. En ook Sam van der Schaap en Mac van Min zijn erbij gekomen aan de kant van Sleerwijk. Dus ook daar hebben ze wat gewisseld. En nu is het aan de rechterkant een ingooi voor Sleerwijk. Eens kijken of ze daar wat kunnen doen. Het is Sam van der Schaap die de bal helemaal naar links voorspeelt naar Andel van Andel. Die daar Gillian van Nieuwhuis tegenkomt, die dus ingevallen is. Wordt hij teruggedrongen en gaat de bal weer naar Finn Pruijs, de aanvoerder. Had eigenlijk de grootste kans, denk ik nogal, zojuist op de schoen, om de 2-1 tegen de touw te schieten. Zet er zelf een 1-2 op. Maar schoot de bal uiteindelijk langs de verkeerde kant van de paal. En voor Sleeuwen begrippen dan van Sparta 30 uiteraard weer aan de goede kant. Daardoor staat nog steeds 1-1. Nu Sleeuwijk dat aan de linkerkant van het veld is. En dan wordt het een corner, die pik ik nog even mee. Te kijken of dat Sleeuwen daar nog wat uit weet te maken. Het is Andel van Andel die de bal zo dadelijk in de 16 gaat slingeren. Hij gaat achter de bal staan en dan eens kijken of er iets kan gebeuren. Het ligt natuurlijk met name op die Pieter Jan van der Plas, die is heel lang. Daar gaat hij ook naartoe, maar het is iemand anders die hem voor zijn neus wegkopt. En dan rolt de bal achter. Het was wel een speler van Sleeuwijk die hem kopte, maar niet richting het doel. Dus dan hobbelt hij achter. En dan hebben we nog een kleine 5-4 minuutjes te gaan. Misschien wat extra tijd hier in Handel. En dan lijkt het erop dat we hier dan 1-1 toe gaan werken. Want ik zie beide ploegen denk ik niet meer voor. Maar goed, dat zei ik voor de rust ook. En toen was er toch nog een hele grote kans van Stijn de Boer. Die 1 minuut voor tijd voor de rust eigenlijk toen al de 1-0 tegen de touw moet schieten. Maar die schoot hem toen tegen de paal aan. Dat is nu een diepe bal van Mike Jansen op de ingevallen Daan van Tilborg. Die kan er net niet bij. De keeper Lankar is er eerder bij. En dan is hij alweer aan de andere kant van het veld. Met Twan Pelle helemaal. En die schiet hem weer naar voren. Mounir Mamar kan draaien. Op het middenveld part 30. En dan brengt hij hem rustig naar de linkerkant naar Jan Vos. Die tikt hem even terug op Arnold Smits. En dan probeert Remco van der Graaf, de maker aan de kant van Sleeuwijk, om het af te jagen. Maar dat lukt niet. Dan is het Remco van der Heijden die kan opstomen voor Sparta 30. Speelt hem in op Daan van Tilborg. En dan is er weer balverlies. Ja, het is een rommelig. Het is niet supergoed voetbal, ook niet super slecht. Ik heb slechtere wedstrijden hier gezien. Maar het lijkt er dus op dat we richting 1-1 hebben. Nog 3 minuten te gaan hier. Tussenstand in allemaal nog steeds 1-1.
1: En dan keren wij terug naar Altena tegen Herovina. Fred Wessels.
3: Waar de klok inmiddels aangeeft. 82 minuten, bijna 83. En weer een aanval van Herovina. Die pakt het mee. Komt weer een kans uit schot. Maar die wordt geblokt. Een corner. De stand is inmiddels wel 2-2 geworden. Eerst was het nog een prachtige redding van Jules straks op een vlammend schot. Maar uit de corner vervolgens ging hij onder de bal door. En werd die bal simpel bij de tweede paal binnengekopt. En zo is de stand 2-2. Nou, wat merk je aan Altena? Altena merk je dat de ploeg wat moer wordt. Dat er eigenlijk vanaf de 65e minuut iets minder in zit. Dat ze echt achteruit gedrukt worden door Herovina. Die natuurlijk ook de eerste wedstrijd gewonnen heeft en nog ergens zegt voor de beker aan het spelen is. En Altena, die wacht en loert op die ene counter die er misschien nog gaat komen. Maar eigenlijk is het spelbeeld na 65 toch wel naar beneden gegaan. Ook door de wissels is dat eigenlijk wel een logische verklaring. We kijken nu nog even of er een kans komt. De bal wordt weer weggewerkt. En Altena kan uitverdedigen. Stand 2-2.
1: En dan keren wij terug naar GSC 14 RFC. Kees van Herpen.
4: Ja, hier zitten we in de 88e minuut en hier staat het nog 3-1 voor GSC. Maar het is na de GSC even 5 nieuwe wissels. En ik moet zeggen, dit is het spel niet te goede gekomen. Want RFC heeft op het ogenblik wel het betere van het spel. GSC dat ook nog met 10 man de wedstrijd uit moet voetballen. Want Quinten Pruijsen die heeft een gele kaart gehad en moet 10 minuten aan de kant. Maar het rare is, in de... Even kijken, in de 67e minuut... Er wordt net 3-2 gescoord door GFC. Maar de speler van RSC, al die korte afkortingen, een speler van RSC heeft ook geel gehad voor hetzelfde begrijp en die kon blijven staan. Dus dat was hier nogal raar, maar het is een RSC dat met nog 1 minuut officiële speeltijd, ik weet niet wat erbij komt, de 3-2 scoort. Maar je ziet het gewoon aankomen na al die wissels. GSC heeft een stuk minder voetbal. En hoge ballen, nu is het weer een bal die weggewerkt wordt, maar via een speler van RFC over de zijlijn gaat, waardoor de GFC mag inwerpen. Dat gaat over de rechterkant, ja, maar de scheid. Het is toch gewoon een overtreding. Nu is het weer GFC dat probeert te drukken, die bal wordt teruggespeeld op de keeper van RFC, waardoor GFC terug weer in de aanval gaat. En het is nu, even kijken, het is Daniel Wallen die bal ontvangt over de linkerkant. Maar die bal toch beter houdt om zo de tijd te drukken, denk ik. Hij passeert 1, 2 man, 3 man. Daar is Danny Armstrong die vrij staat. Nou moet je toch wel een keer in die bal. Oh. Wat een kans was dit, zeg. 3 man van GFC voor het doel. Maar degene die de bal heeft, probeert hem gewoon erin te lopen. Als je schiet, dan was het 4-2 geweest. Waardoor het nu nog moeilijk is, die laatste minuten. Want het is nu RFC dat gelijk die aanval overneemt. En door kan gaan op de keeper Nick de Haan. Maar die bal wordt net onderschept. We zitten in de 90ste minuut. Ik weet niet wat erbij komt. Maar we hebben momenteel een tussenstand van 3-2.
1: En wij keren dan terug naar wel tegen GDC. Servaas Vroeks.
5: Ja, 90 minuten staan er op het scorebord. Ik weet niet dat de scheidsrechter wat hij erbij gaat doen. Maar hier is altijd die stand nog tussen wel en GDC. Ik denk van dat we weggaan met een 1-1 hier tussen wel en GDC.
1: Goed, 1-1 zou het daar dan dus de eindstand kunnen gaan worden. Ja, straks om 4:15 zet ik alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij in dit programma AFM Weekendsport. En dan praat ik hier even helemaal bij. En dan keren wij nog terug naar de wedstrijd NOAD 32 WSJ. Anton de Waal.
6: Ja, we hebben inderdaad met nog 5 te spelen, denk ik, de dubbele cijfers bereikt. De 9-2 kwam van Daniel van Rapes. De 10-2 van Juvos. En de 11-2 van Stefan van der... ik weet niet of zijn achternaam niet. Maar het is in ieder geval van der Wijnen. Dus we zitten op 11 gescoorde doelpunten. En dat staat op dit moment tegenover 2 van WSG. Maar misschien dat er een eentje bij komt, maar dat kunnen we niet zeggen. Kan de 11-2 zo zijn. Maar het is 11-2 voor het 0-32 met nog enkele minuten te spelen.
1: 11-2 al daar dus. Noah 32 WSJ. De wedstrijd die je zojuist hoorde. Ja, en er wordt ook nog steeds natuurlijk gevoetbald bij Roda Raalten tegen Kozakken Boys. En daar is de tussenstand nog steeds 1-0.
7: Dit is tot 6 uur AFM Weekendsport.

0: Kingdom of Fear. En daarmee is het bijna 5 minuten voor 4:30 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En keren wij terug naar de wedstrijd GVV 63, Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, tweede helft mag je wel wat meer bellen, want Wilhelmina die speelt tweede helft een stuk beter dan in de eerste helft. Het ligt niet alleen aan de wissels, maar het staat gewoon nu wat beter. We hebben ook al een aantal goede pogingen gezien van de geel-zwarte, die vandaag dus in de wit gestoken zijn, die zeker van plan zijn om eigenlijk de tweede helft te winnen. Scheidsrechter de Groot die maakt er af en toe ook een potje van. Die werd ter speler van Wilhelmina bij de keel gegrepen, maar hij wuift het weg. Ja, we hebben ze juist hier nog even zitten tellen. We missen vandaag 6 spelers om verschillende redenen. Bruiloft, vakantie, geblesseerde enzovoort. Die normaal gesproken alle 6 in de baan zaten gestaan. En ja, Wilhelmina 26 is qua aantal in de selectie niet zo breed bezet. Dus dat betekent eigenlijk dat we het gewoon heel lastig hebben als we zoveel mensen in zo'n wedstrijd missen. Hopelijk zijn ze snel weer terug. Volgende week schijnen we qua bekerwedstrijd een makkie te hebben. De ploeg die vorige week met 10-0 van Gameren verloor. Dus stel wij verliezen vandaag met 3-0, dan moeten we ze toch met 7-0 kunnen verslaan, zou je zeggen, als ik het snel uitreken. Over 2 weken begint de competitie en dan hopen we er helemaal te staan. En dan hopen we ook weer een aantal geblesseerde vakantiegangers enzovoort terug te hebben. En dat we er weer een mooi seizoen van kunnen gaan maken. Voorlopig staat het hier in Gameren nog steeds 3-0 in het voordeel van de thuisploeg.
0: Ja, en zien we ondertussen dat de wedstrijd Almkerk Oranje-Wit is afgelopen. Geëindigd in 1-3. Ook GRC 14-RFC is afgelopen. Daar is de eindstand 3-2. En ik zie dat er zojuist, en dat is ook in de dying seconds van die wedstrijd, er nog gescoord is bij Altena Herovina. Het werd 2-3 al daar. En ik vermoed dat dat ook de eindstand gaat worden. Want het kan niet lang meer duren voordat die wedstrijd ook is afgelopen. Ik houd het in ieder geval voor je in de gaten. En uiteraard alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vanmiddag. Zo rond 4:15 voor je op een rij in dit programma AFM Weekend.

0: Goedemorgen, Billy Dans en Gappie Sappie hoorde je hier op Radio AFM in het programma AFM Weekend Sport, waar we zien dat de wedstrijd Altena-Herovina is afgelopen. We verlieten Fred Wessels bij 2-2, zojuist nog de 2-3 gescoord en dat is ook de eindstand geworden van die wedstrijd. Ja, nog één wedstrijd zover ik kan zien nog gaande. De wedstrijd GVV 63, Wilhelmina 26, daar keren we zo meteen bij terug bij Henk Treffers, die voor ons daar langs de lijn staat. Maar we gaan het eerst over wat anders hebben. We gaan het hebben over zondagvoetbal. Over Dussense Boys. Aan de telefoon Marco de Haas. Goedemiddag, Marco.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent per dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer bij Dussense Boys.
1: Klopt, klopt. Kijk. Ja,
0: dat... ik zoek even de bevestiging. Denk voor hetzelfde geld zeg je nu nee. Je bent deze zomer van start gegaan. Maar ik begrijp dat je het laatste halve seizoen ook geen hoofdtrainer meer elders was. Dus ik kan me voorstellen dat je al een beetje Dussense Boys hebt gevolgd in de laatste maanden.
1: Nou ja, dat is niet correct. Ik heb de afgelopen 4 seizoenen ben ik bij Essen Boys actief geweest. Dus dat ik een half jaar vrij ben geweest, dat klopt niet.
0: Oh nee, dat dacht ik even. Sorry. Ja, nee. Maar wanneer ben je dan wel officieel bij Essen Boys gestart, Marco?
1: 1 augustus ben ik gestart met die jongens.
0: En dat was ook de eerste training meteen met iedereen het veld op?
1: Klopt, ja.
0: Dan moet je gaan bouwen aan een nieuw team.
1: Ja, zeker. We hebben een leuke groep. Een paar ervaren spelers die al wat jaren meelopen. En best wel wat jeugd talent binnen de club nog. En dat gaat wel een tijdje duren voordat allemaal zijn weg gaat vinden. Maar mijn eerste weken zijn heel positief en ik heb een goede indruk gekregen.
0: Ik kan me wel voorstellen dat het voor jou als hoofdtrainer ook een beetje kennis maken is met die spelers. Een beetje snappen waar wat er in ze omgaat. En ook zien wat er gebeurt op het veld als er bijvoorbeeld druk bij komt en zo.
1: Ja, zeker. Kijk, het scheelt wel dat ik de club aan zich natuurlijk wel al een aantal jaar ken. Omdat ik al 3 jaar in Dussen woon. En die jongens hier ook voetballen bij de club in de jeugd. En daar ook actief ben. Dus het is niet allemaal heel nieuw. Dus sommige spelers die ken je, heb je al wat eerder gesproken over je manier van werken. En wat je van ze verwacht. En dan gaat het wel wat makkelijker in de omgang als het gaat zeg maar om... dat het uitvoering te brengen op de trainingen in een wedstrijd. En dat gewoon langere tijd nodig heeft dan we nu bezig zijn. Ja, dat is gewoon duidelijk. En dat verwacht ik ook niet van ze. Dat ze dat direct kunnen oppakken.
0: Ja, ik begreep ook, Mark, want je zei al, je woont al een aantal jaar nu in Dussen. Dat het ook wel een beetje de pre was om bij Dussense Boys te beginnen. Omdat het juist zo lekker dicht bij huis was.
1: Dat was inderdaad, dat is correct. Ja, voor mij was de afstand om naar Essen te rijden steeds 45 minuten enkele reis. Met veel plezier gedaan de afgelopen jaren en gewoon heel goed naar mijn zin gehad. Alleen privé breekt dat wel een beetje op.
0: Ja, en dan kom je nu bij misschien wel je eigen clubje, misschien zou kunnen noemen.
1: Ja, inmiddels wel. Ja, het is hier 200 meter van mijn huis vandaan. Dus in 1,5 minuut sta ik op de club. Dat is fijn.
0: Ja, kijk. Nou ja, goed. Dat is even snel thuis eten en een minuutje later denken. Nou ja, ik moet op het voetbalveld zijn. Klaar. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja, precies. Ja, dat is gewoon hartstikke fijn.
0: Ja, stond er vorige week zondag zullen sommige mensen wel denken. Het is maar een bekerwedstrijd. Maar voor Dussense Boys, maar ook voor Be Ready, is dat niet zomaar een bekerwedstrijd die op het programma stond, hè?
1: Nee, dat heb ik wel gemerkt. Het leeft hier ontzettend. Ook vanuit de jongens zeg maar, waar ik trainer van ben. Als ik kijk zeg maar, wat die dan gedaan hadden als sfeeracties en spandoeken. Weken mee bezig zijn. Ook mensen binnen de club, als je zo hoort over praten. Ja, dan leeft dat hier enorm. Voor mij wat minder. Gelukkig, dan sta je er ook wat beter in. Maar het was leuk om mee te maken. Een leuke wedstrijd, veel publiek. Sportieve wedstrijd, een goede sfeer, dus hartstikke fijn.
0: Ja, en ben je nog mee geweest naar Napoleon de dag van tevoren?
1: Nee, ik ben vrijdag niet mee geweest. Nee, ik had het druk zat en ik was blij dat ik even een middagje vrij was.
0: Ja, maar er zitten allemaal van dat soort tradities achter deze wedstrijd,
1: ja,
0: hè?
1: Klopt. Ja. Dat is de wedstrijd tegen Biretti. Dan is de standaard de vrijdag ervoor naar Napoleon om het te eten.
0: Ja, dat is om toch een beetje even de tussen aanhalingstekens vijand even op te zoeken. Lekker dicht bij huis, ja. Dan staat die wedstrijd op het programma. Merk je dan dat er ook extra spanning zit bij je spelers?
1: Je merkt spanning wil ik niet zeggen. Maar wel een misschien wel gezonde spanning om dat te noemen. Dat was wat te merken. Iedereen was scherp. Je hoefde daar weinig om te zetten om van iemand extra te motiveren. Dat gebeurde eigenlijk wel vanzelf. Dus over dat stuk had ik niks te klagen.
0: Ja, en dan was het volgens mij, tenminste voor de menigeen, toch een best verrassende wedstrijd afgelopen zondag, Marco.
1: Ja, nou ja, kijk, de manier waarop spelen zoals we voor ogen hebben. Ja, dat hebben we natuurlijk met de Altena Cup een aantal keer geprobeerd en in oefenwedstrijden. Ja, dat is ook wennen voor de jongens. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat lukt. En als je dan afgelopen zondag in ESL speelt tegen Biredi, waarbij ja, eigenlijk alles zeg maar, wat je wil zien, dat het ook lukt. En dat je dan met 3-0 gaat rusten. Ja, dat is fantastisch natuurlijk.
0: En toen dacht je nou, dit is kat in het bakkie, of niet?
1: Nou, ik was al gewaarschuwd dat het dus het nooit saai is. En een 3-0 voorsprong ook niet veel zegt, gezien de afgelopen jaren. Wat ik wel uit verhalen heb gehoord. En ja, dat was ik de tweede helft. We moesten wat verder terug, kwamen wat meer onder druk te staan. En je merkte dat we en een stukje conditioneel nog wel wat werk hebben. Maar ook een stukje spelopvatting, zoals we willen, iets verder van de goal afspelen. Dat we dat iets makkelijker op moeten pakken. En we kwamen er eigenlijk te veel in het verdedigende. Waardoor je eigenlijk na 70 minuten toch de tegenstander op 3-2 kwam. En het nog even moeilijk werd.
0: Maar goed, uiteindelijk toch de winst te pakken.
1: Toch de winst te pakken en dat is lekker. En dat werd ook uitbundig gevierd op de club.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, zeker bij zo'n derby komt dat dan natuurlijk even extra aan. Hè? Dat als je dan de winst pakt. Ja.
1: Ja, nee, het was nog lang gezellig in de kring, heb ik vernomen van iedereen. Dus dat is positief.
0: Het werd uiteindelijk 4-2, hè? Dat was de eindstand bij de wedstrijd. Ja, de eerste 3 punten te pakken dus in deze districtsbeker. En dan morgen naar Ter Heide toe.
1: Ja, morgen naar Ter Heide. Ook een team wat gedegradeerd is uit de derde klas. Dus we krijgen morgen weer een tegenstander, zeg maar, die voor ons goed om op te meten hoe ver we zijn in de voorbereiding en de stappen die we daarin kunnen maken. En dat ziet er op zich goed uit.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat het een heel ander soort wedstrijd is, al is het alleen al aan de lading die daaraan aan de grondslag ligt.
1: Ja, dat zeker. Alleen ik heb die jongens ook wel voorgehouden het feit van, ja, als je dat op kan brengen om een wedstrijd tegen Biret die zo te spelen zoals een eerst zelf, dat er wel de maatstaf moet zijn voor alle andere wedstrijden.
0: Kijk, en dat hebben ze in de oren geknoopt.
1: Ja, en als ze dat doen, dan, dan zijn ze tot veel in staat.
0: Dus ik hoor een beetje, Marco, hier tussen neus en lippen door, dat je toch een beetje verwacht dat daar ook wel weer de 3 punten mee worden genomen naar tussen.
1: Nou ja, van tevoren verwachten. Het zijn natuurlijk, net zoals je er straks zei, eigenlijk wel wedstrijden voor een extra voorbereiding. Maar ik wil wel weer dingen zien die we de afgelopen week ook hebben gedaan in die 3 kwartier. En dat moeten we langer vol zien te houden. Dan heb ik er wel vertrouwen in. Dat we in ieder geval een goede weerstand kunnen bieden en een goede wedstrijd kunnen spelen.
0: Want deze districtsbeker is voor jou, dan begrijp ik wel, een beetje ook echt een soort oefencampagne.
1: Ja, zeker. Zeker. Echt om de manier we spelen erin te kunnen werken met elkaar. En daarin zeg maar gewoon met elkaar die stappen kunnen maken, zodat we gewoon in ieder geval in de competitie klaar zijn om echt resultaten te kunnen spelen.
0: Ja, maar ja, goed, als je dan de volgende ronde van die districtsbeker bereikt, kan ik me voorstellen dat het wel een mooie bonus is.
1: Zeker, zeker. Het is absoluut geen must, hè, want dat is echt geen must om een ronde verder te bekeren. Maar je speelt in ieder geval wel altijd natuurlijk om wedstrijden te winnen. En of het nou vriendschappelijk voor de beker of de competitie is, dat maakt niet zoveel uit.
0: Kijk, nou goed. Ja, heel veel succes dan morgen, Marco. En als het even mee zit, dan hoop ik je volgende week gewoon weer te spreken.
1: Jazeker. Als mijn leider morgen lekker fit is, dan gaan we er flink tegenaan.
0: Kijk, nou, hartstikke mooi. Succes dan en tot volgende week.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, okay, hi.
1: Oké, tot ziens.
0: Hoi, hoi. Marco de Haas, de hoofdtrainer van Dussense Boys voor dit seizoen. Afgelopen zondag natuurlijk die wedstrijd tegen Be Ready Dussense Boys. Voor Dussense Boys, Be Ready moet ik dan eigenlijk zeggen. Met een winst afgesloten dus door Dussense Boys. Het werd uiteindelijk 4-2. En morgen dus zondag op het programma Ter Heiden Dussense Boys. En we hopen Marco volgende week gewoon weer te spreken over het verloop van die wedstrijd. Ja, en

0: Don't change your mind. En we zien dat er zojuist gescoord wordt bij Roda Raalte tegen Kozakken Boys. De 1-1 staat op de borden. En wij keren terug naar GVV 63, Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, waar we met z'n allen zaten te wachten op een doelpunt van Wilhelmina 26, is het GVV 63 geweest die in de laatste 3 minuten 2 doelpunten heeft gemaakt. Dus daar staat het hier inmiddels 5-0 in het voordeel voor de thuisploeg. Terwijl op dit moment Robert Bouwman ter hoogte van de middenstip een gele kaart krijgt voor een in de ogen van de scheidsrechter te wilde actie. We hebben ook al een keer een gele kaart gezien van een speler van Gameren. Dat is volgens mij de enige 2 kaarten die de scheidsrechter de grootste vanmiddag heeft uitgedeeld. Dus het staat hier inmiddels 5-0. En gezien het spelbeeld in de tweede helft is dat een iets te ruime nederlaag in mijn ogen. En dat 3-0 of 3-1 een wat reëlere weergave van het spelbeeld gegeven. Echter de doelpunten tellen. En we hebben nog 1 minuut of 5 te spelen. En het staat hier 5-0 in het voordeel van de GVV 63.
0: Het zou toch mooi zijn als daar nog een doelpuntje voor Wilhelmina 26 bij komt. We zien ondertussen dus inderdaad dat er bij Roda Raalte tegen Kozakken Boys is gescoord. Gad Damen heeft het doelpunt op zijn naam staan. En daar is dus 1-1 dus op de borden. Ja, en Noah 32 WSJ. Ja, grote cijfers dus is die wedstrijd geëindigd in 11-2. Dat was ook de stand waarbij we Anton de Waal verlieten. 11-2 dus voor Noah 32 WSJ. Zometeen.

Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Blijft nog steeds haar grootste hit, alhoewel ze nog steeds op dit moment erg populair is natuurlijk. Misschien wel aan het sprokkelen is met om een heleboel geld toch binnen te halen, deze Sophie Alice Baxter. Ja, kijken we nog even naar het voetbalprogramma van dit moment. Ja, nog twee wedstrijden dus gaande. Dat is GVV 63 tegen Wilhelmina 26 met 5-0 dus op dit moment op de borden. Dat zal ook wel eens de eindstand kunnen worden. En zojuist wederom een doelpunt bij de wedstrijd Roda Raalten tegen Co Zwakkenbos. Dat zou dan de 1-2 moeten zijn. In de dying seconds van die wedstrijd. Uiteindelijk zal dat betekenen dat Co Zwakkenbos alsnog 3 punten mee naar huis weet te nemen. En wordt het een wat mindere lange tocht naar huis toe, denk ik, vanuit Raalten. Roda Raalten, Co Zwakkenbos zou dan 1-2 zijn. Ja, kijken we nog even naar het bekervoetbal verder, naar de wedstrijden. De eindstanden die we nog niet hadden benoemd. Sparta 30, Sleewijk 1-2. Noah 32, WSJ 11-2 dus. Wel GDC 1-1, GRC 14, RFC 3-2, Altena Herofina 2-3. En Almkerk Oranje-Wit werd 1-3. Dan mis je natuurlijk Woudegem in dit rijtje. Ja, die zijn vrijgeloot dit weekend. Dus Woudegem heeft een oefenwedstrijd gespeeld. Maar dus geen bekerwedstrijd. Galdame heeft zojuist de 1-2 gescoord bij de wedstrijd Roda Raalte Co Zwakkenbos. Dus alsnog, als het goed is, 3 punten dus te pakken voor Co Zwakkenbos. Zometeen dus om 4:15 alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij.

Don't You Want My Love. Daarmee werd het 6 minuten voor 5 in dit programma van Weekend Sport. Zien we dat de wedstrijd GVV 63 tegen Wilhelmina 26 is afgelopen. Het werd 5-0. En Roda Raalte tegen Kozakken Boys ook afgelopen. 3 punten in de pocket voor Kozakken Boys. 1-2 is de eindstand van die wedstrijd. En zo meteen dus om 4:15 zetten we al einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij in dit programma van Weekend Sport. In het volgende uur ook nog aandacht voor Beachsport. We gaan nog bellen met René van der Giezen van Beachsportvereniging Werkendam. We hebben aandacht voor de 72e ronde van Hank. Dan heb ik het over wielrennen. Daarover veel meer, want die wedstrijd staat volgende week zondag op het programma. Ook de eerste competitiewedstrijd van korfbalvereniging ACKC uit Almkerk is vandaag gespeeld. Daarover zometeen veel meer met Arend Peter van Schoor. En we gaan nog bellen met Teus Prins, onze vaste verslaggever voor Achillesveen. Zij spelen vanavond om 6:00 een wedstrijd tegen RBC in Roosendaal. Vindt dat plaats. Maar ik kan me voorstellen dat ook even de bekerwedstrijd van afgelopen dinsdag te sprake komt. Dat allemaal zometeen in het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sports. Voor dit uur gaan we eruit met Ella Langley. Choosing Texas is dit.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Her en daar staan er nog wat korte files. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Daar gebeurt een ongeluk. De weg is weer vrij inmiddels. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En er staat er 8 kilometer file. En tenslotte de A27 Breda Gorkum. Voor de werkzaamheden voor de brug bij Gorkum. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: AFM Weekendsport.
2: Dit is

0: weekendsport. Het is 9 minuten over 5 geworden. En zometeen in dit programma nog aandacht voor beachsport. We gaan bellen met René van der Giezen. Beachsportvereniging Werkendam. Even met hem bijpraten. Dat deden we ook in het eerste uur van dit programma al. En hij had een mooie teaser. Dus daarover straks dus natuurlijk veel meer. Ook aandacht voor de 72e ronde van Hank, moet ik zeggen. Die vindt volgende week zondag 13 september plaats. Vanaf 11:15 in Hank. En met tal van wedstrijden, waaronder natuurlijk ook de Rabo Dikke Bandenrace. Maar ook een wedstrijd voor mannen, belofte, elite en professionals. Vindt allemaal plaats dus volgende week zondag in Hank. En daarover zometeen veel meer. Ook is de competitie gestart voor korfbalvereniging ACKC uit Almkerk. Over die eerste competitiewedstrijd, de wedstrijd DVS 69 tegen ACKC. Veel meer van Arend Peter van Schoor, die ons gaat bijpraten over die wedstrijd. En straks gaan we ook nog even voorbeschouwen op de wedstrijd RBC Achillesveen. Die wedstrijd start vanavond om 6 uur in Roosendaal. Teus Prinsen praat ons bij over die wedstrijd. En we zullen het zeker en vast ook nog even hebben over de bekerwedstrijd van afgelopen dinsdag. In dit programma van Weekendsport. Met zometeen als eerste ook nog de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. Mocht het allemaal een beetje te snel zijn gegaan, dan hoor je dat zometeen. Dat zijn de onderwerpen voor dit vierde en laatste uur van dit programma van Weekendsport. En mocht je zelf nog wat te melden hebben, we hebben een heel mooi mailadres. Dat is sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. Kun je al je nieuws en informatie over je sportieve prestaties en over je eigen club ook kwijt. Dus sport@radioafm.nl.
1: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

Bradley en Boston. En inmiddels is de country muziek dus ook tot de Nederlandse hitparades doorgedrongen. Ik zag van de week een filmpje voorbij komen van Amerikanen. Die noemden dit een verschrikkelijk nummer. Nou goed, blijkbaar verschillende meningen wat. Want in Nederland is dit nog steeds heel populair. Stella Lefty dus en Boston hier op Radio AFM. Je luistert naar het programma AFM Weekend Sports. Waar het bijna 16:15 is geworden. En dat betekent dat we de einduitslagen.

een rij gaan zetten voor de zaterdag 5 september. En dan beginnen we met de tweede divisie. Koninklijke HFC, Jong Sparta Rotterdam 2-2. Rijnsburgse Boys AFC 3-0. HAC Hardenberg de Treffers 2-2. RKAV Volendam Hoek 2-1. GVVW Quick Boys 0-3. Roda Raalte Kozakker Boys 1-2. Spakenburg Barendrecht 1-3. Kloetingen IJsselmeervogels 0-2. En Katwijk Jong Almere City FC werd 3-2. Het is natuurlijk interessant om even te gaan kijken naar de rangen en standen in de tweede divisie. Na 4 gespeelde wedstrijden staat Kozakker Boys op plek nummer 7. Met 7 punten uit 4 gespeelde wedstrijden dus. Dan gaan we naar de derde divisie B. Excelsior Maassluis Noordwijk werd 0-0. Zwaluwe UDI 19 1-0. En TOGB Groenester was 3-3. Dan is er nog één wedstrijd die op dit moment gespeeld wordt. Die wedstrijd is om 4:30 gestart. Dat is de wedstrijd VVSB tegen FC Lissen. Daar is de tussenstand 1-2. Twee wedstrijden vanavond om 6:00. Dat is FC Rijnvogels Dongen en RBC tegen Achillesveen. En ook nog één wedstrijd om 7:30. EVV echt tegen Portugal is dat. En twee wedstrijden morgen. Blauwgeel 38 tegen Goes en Gemert tegen Una. En daar kan ik dan wel gaan kijken in de rangen en standen. Maar ja, aangezien er nog heel veel wedstrijden gespeeld moeten worden, heeft dat niet zoveel zin. Maar goed, mocht je het willen weten, op dit moment Achillesveen op plek nummer 13 met 3 punten uit 3 wedstrijden. Maar goed, vanavond dus tegen RBC op programma. En de RBC staat met 1 plekje boven Achillesveen, ook met 3 punten uit 3 wedstrijden. Dan gaan we nog kijken naar de KNVB districtspeker, de poolfase. Almkerk Oranje-Wit 1-3. Sparta 30 Sleewijk 1-2. Altena Herovina werd 2-3. GRC 14 RFC 3-2. Wel GDC 1-1. NOA 32 WSJ 11-2. En GVV 63 Wilhelmina 26 5-0. Ja, Woudinchem was vandaag vrij geloot. Hebben wel geoefend. De wedstrijd VVAC Woudinchem, die oefenwedstrijd, eindigde in 0-3. En dan morgen dus ook nog 2 wedstrijden op het programma. Dat hoorden we in het vorige uur al even. Dussense Boys speelt morgen een uitwedstrijd tegen Ter Heide. Dus Ter Heide Dussense Boys. En Be Ready speelt tegen Dia. En ook die wedstrijd wordt dus morgen gespeeld. Dat waren de einduitslagen voor het voetbalprogramma van vandaag. In dit programma AFM Weekend Sport. Waar we het zometeen in dit programma gaan hebben over beachsports. Beachsportvereniging Werkendam. En tot die tijd de Crystal Fighters. En dit is Plage.

Fighters en Plage. Toepasselijk plaatje voor dit prachtige weekend, zou ik zeggen. Met hoge temperaturen voor de boeg. Althans, 25 graden wordt het morgen. Dus dat is nog best aangenaam, kan ik me voorstellen. Tenminste, vind ik wel. Crystal Fighters dus in dit programma AFM Weekendsport. Waar we zometeen nog aandacht gaan besteden aan de ronden van Hank. En zometeen ook nog aandacht voor de wedstrijd die vanavond nog op het programma staat. Dat is de wedstrijd RBC Achillesveen. De wedstrijd wordt om 6:00 vanavond gespeeld. In het kader van de competitie dus. En daarover gaan we straks nog even bellen met Teus Prinsen. Even voorbeschouwen op die wedstrijd om te horen hoe dat Achillesveen ervoor staat. Maar ik kan me voorstellen dat na de bekerwinst van afgelopen dinsdag dat best wel fijn zal zijn om daar aan te gaan treden bij RBC vanavond. En als je even kijkt naar de rangen en standen in de competitie, een redelijk gelijkwaardige tegenstander dus voor Achillesveen. Maar goed, daarover zometeen veel meer. En we gaan het ook nog hebben over korfbal. ACKC speelde vandaag de eerste competitiewedstrijd. DVS 69 ACKC was de wedstrijd die vanmiddag op het programma stond in Hendrik Ido Ambacht. Daarover straks ook veel meer met Arend Peter Verschoor. Gaan we even terugkijken naar die wedstrijd, hoe die is verlopen.

Matthias Rijm en verdampt die geliept die hoor je hier op Radio AFM. Het programma AFM Weekend Sport. Waar we zometeen het nog gaan hebben over de ronden van Hank. En we gaan het hebben over korfbal in dit programma. ACKC speelde vandaag de eerste competitiewedstrijd. En daarover hoor je zometeen veel meer in dit programma AFM Weekend Sport. Zometeen ook nog voorbeschouwing dus op die wedstrijd die vanavond op het programma staat. RBC tegen Achillesveen. Wedstrijd in het kader van de competitie die vanavond om 6:00 wordt gespeeld. En daarover hoor je zometeen veel meer in dit programma. En tot die tijd ook nog wat vrolijke muziek op je radio.

0: Voor je hier op Radio AFM, waar het inmiddels 4 minuten over 5:30 is geworden in dit programma AFM Weekendsport. En wij het gaan hebben voor de tweede keer in dit programma over beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giezen. Goedemiddag René.
1: Ja, goedemiddag Kevin. En goedemiddag luisteraars.
0: Ja, jij had een hele mooie tease aan het einde van je praatje in het eerste uur van dit programma, René.
1: Ja, dat klopt zeker. Ik had inderdaad een hele mooie teaser. En dat ging eigenlijk over, zoals we altijd doen natuurlijk, in dat tweede blok. Dan hebben we het even over top beachvolleybal. Over het algemeen vindt dat dan ook plaats ergens in de rest van de wereld. Maar de teaser die was vandaag, dat we toch wel een bijzondere primeur hebben eigenlijk. Met een linkje met de absolute wereldtop en Werkendam. Dan gaat het toch over beachvolleybalster Reiza Schoon. Hè. Dat had iedereen natuurlijk ook al kunnen raden. Alleen dat andere, wat dan? Dat is toch wel iets heel bijzonders. Over een week of 3, moet ik zeggen. Ja, 3 weken wordt er in Utrecht gespeeld om de zogenaamde King of the Court. Dat is een speciale speelvorm waarbij je moet proberen je tegenstanders uit te schakelen met beachvolleybal. En proberen aan de Kings-kant te komen, of de Queens-kant als het gaat om de dames. En dan kan je op die manier je punten scoren. Het bijzondere is dat toernooi eigenlijk wordt gespeeld met individuele spelers die zelf een partner mogen kiezen. En het is eigenlijk niet de bedoeling dat je die met je vaste partner speelt. Nou is Reiza natuurlijk samen met Katja wereldtop. Hè? Dat weten we allemaal, daar hebben we het iedere week over. Maar ja, daarmee mag ze niet spelen. Dus ze moest op zoek naar een ander maatje. En dat is eigenlijk toch wel de primeur vandaag. Want Reiza die heeft een partner gevonden in Ana Patricia. Ana Patricia is de Braziliaanse. De kenners die weten nu gelijk van, dat is toch de Olympisch kampioen van Parijs. Ja, inderdaad, dat is de Olympisch kampioen van Parijs. Hè? Zij is blokkeerder en in die zin is dat misschien wel een match made in heaven, dat Reiza mag gaan spelen met Ana Patricia, de Braziliaanse, die in Parijs op het hoogste podium heeft gestaan. Die in Parijs overigens destijds ook de coach had, Lucas Palermo, die op dit moment de coach is van Reiza. Dus het linkje was natuurlijk vrij snel gelegd. De coach die had waarschijnlijk ook nog het telefoonnummer van Ana Patricia. Maar goed, hoe dan ook, het is natuurlijk toch wel spektakel. En dat is straks gewoon te zien in Utrecht. Bij de jaarbeurs. En is dat dan een voorteken hoe het allemaal verder gaat met hun? Nee, zeker niet. Want Reiza en Katja liggen ontzettend op stoom richting de Olympische Spelen van Los Angeles. Maar het is natuurlijk toch wel fantastisch gegeven dat ze een keer met een Braziliaanse in het veld mag staan. En dan ook zeker niet de minste. Dus die primeur die is voor jullie op Radio AFM vandaag. En nu in de hele regio Altena en wij de omgeving te horen, denk ik. En daarnaast kan ik dan ook nog zeggen dat zij op dit moment, en dat zij dan weer Reiza en Katja, in Amerika zijn, waar ze de komende week een ronde gaan spelen in de Amerikaanse competitie, de zogenaamde ATP. Daar zijn geen punten te halen voor de wereldranglijst, maar daar is wel heel veel ervaring op te doen, omdat daar ook alle Amerikaanse topteams spelen. En zoals gezegd in 2028 de Olympische Spelen. En die zijn ook op dezelfde plaats waar nu die Amerikaanse competitie wordt gespeeld. Dus alvast een beetje proeven, alvast een beetje ruiken. En dan natuurlijk toch het mooie vooruitzicht op hele korte termijn om samen met die Braziliaanse dame in Utrecht te mogen gaan staan tussen de lijntjes.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat die Amerikanen zich langzaam aan het voorbereiden zijn al op die Olympische Spelen. Dus die teams die zijn waarschijnlijk zich ook aan het voorbereiden op die Olympische Spelen. En een beetje op oorlogsterkte aan het komen langzaamaan. Dus dat is een beetje het idee erachter om ze nu als vast te ontmoeten.
1: Dat is zeker zo. En in Amerika is ontzettend veel concurrentie. Dat een beetje in tegenstelling tot Nederland, waar het klinkt verschrikkelijk arrogant, ik weet het, maar waar wij zijn, kan je eigenlijk geen concurrentie hebben. En die Amerikanen die zullen zich moeten gaan kwalificeren, die moeten zich gaan laten zien in Los Angeles. En het aantal plaatsen daar is natuurlijk beperkt. Terwijl er misschien op dit moment wel 10 of 15 teams zijn die in aanmerking komen om daar te gaan spelen. En die gaan er wel voor. Ja. De onderlinge strijd, de onderlinge competitie daar, die is razendsterk. En het is natuurlijk uiterst interessant om te zien hoe prijs aan Katja zich binnen dat gezelschap gaan manifesteren.
0: Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Nou goed, dat is dus komende week en daarna terug naar Utrecht dus met een wel hele bijzondere partner dus waar ze mee in het veld komt te staan. Dus goed om te horen, leuk om te horen. Ik denk dat we elkaar volgende week gewoon weer gaan spreken, René.
1: Gaan we zeker doen. En dan hebben we ongetwijfeld weer het nodige te vertellen.
0: Kijk, daar ga ik ook vanuit. Wat mij betreft dus graag tot volgende week.
1: Heel graag tot volgende week. Goed weekend iedereen. Dag.
0: Ja, René van de Giezerus Speedsportvereniging werken dan. We spreken hem wekelijks 2 keer in dit programma AFM Weekend Sport. En volgende week dus uiteraard ook weer. En zometeen nog aandacht voor korfbal ACKC uit Almkerk.

0: Burn Bad Habits. En daarmee, je weet het, bijna 17:15 in dit programma van Weekend Sport. En gaan wij het hebben over wielrennen. We gaan het hebben over de ronde van Hank. De 72e om precies te zijn. Aan de telefoon, Ronald Greiner. Goedemiddag, Ronald.
1: Goedemiddag.
0: Ja, één keer per jaar, of nou eigenlijk twee keer per jaar spreken we elkaar. Maar altijd over de ronde van Hank. Want jij bent een van de organisatoren al vele jaren volgens mij, hè?
1: We organiseren voor de 72e keer. Ik heb mezelf als wielrenner vaak gereden zelf. Maar de laatste jaren mag ik de voorzitter zijn van de Stichting Ronde van Hank. En ik ben blij dat hij weer is. Ik heb er weer zin in.
0: Ja, en naast dat jullie de ronde organiseren, zijn jullie ook degene die de kermis zal organiseren. Normaal gesproken is dat volgens mij heel vaak andersom. Hè? Dat de kermis wordt georganiseerd en dan wordt een wielerronde bij georganiseerd. Maar jullie doen het precies andersom eigenlijk.
1: Ja, wij pakken dat erbij. Dat doen we al 25 jaar. Op een bepaald moment was het de organisatie in de kermis was in Hank verdwenen. Niemand wilde dat oppakken. En toen hebben wij als wielercomité dat opgepakt. En dat vinden we ook eigenlijk heel leuk om te doen. Dat we dat in stand kunnen houden. En het is een echte kermiskoers geworden bij ons. En ik vind ook dat het wel mooi bij elkaar past, kermis en koers. Beetje Vlaams.
0: Ja, zeker, ja. Goed, maar laten we het over die wielerronde gaan hebben. Iedere jaar op het programma, de 72e keer. Is het dan een boek uit de kast trekken en even openvouwen en zeggen, nou, zo gaan we het weer doen?
1: Veel dingen wel. Die veel dingen zijn hetzelfde, inderdaad. Dat is ook wel fijn dat je een houvast hebt. Maar we proberen het wel kritisch te kijken van wat laten we dan starten dit jaar en welke categorieën. Proberen we ook een beetje het in te veranderen. Leuke samenwerkingen te zoeken die wat meer publiciteit geven voor de ronde. Maar ook dit jaar hebben we weer een leuk programma. En het is nooit standaard. Ik kom altijd wel verrassing op de hoek kijken.
0: Kijk. Nou ja, goed, dan zijn we zeer benieuwd, Ronald. Wat staat er op het programma dan dit jaar?
1: Ja, we beginnen met de klasse 3 renners. En dat zijn eigenlijk recreanten. En dat is meteen ook een oproep voor wielrenners in de regio. Dus ik zie zoveel mensen bij ons in Hank de Biesbos inschieten. En op Strava de meest waanzinnige kommetjes wegzetten. Ja, je kan nu eens een keer echt op een veilig parcours komen koersen bij ons. In de klasse 3. En altijd een hele leuke categorie met heel veel diversiteit aan starters en meer ervaren renners. Daarna hebben we de klasse 1 en junioren. Dat is een beetje de talenten gemixt met renners die al een beetje wat meer ervaring hebben en een stapje lager zijn gaan fietsen. En daarna de dikke bandenrace. En dat schrokken we van vorig jaar wat voor succes er was. Dan hadden we 90 kinderen aan de start. En hebben we die nu al bereikt, zeg maar. We hopen daar 100 kindjes te laten fietsen dan.
0: Zo, ja.
1: Ja, dat is echt wel, daar zijn we echt van te kijken. Dus we hebben wel promotie besteed, de scholen bezocht en reclame gemaakt in het dorp. Maar we vinden het echt bijzonder om te zien hoe dat leeft bij de kids, die toch een beetje de toekomst zijn van het wielrennen. En je hebt daar mooie voorbeelden uit het verleden van die uiteindelijk prof zijn geworden. Dus en laten ze leuke kennismaking zijn met een wielerwedstrijd. En daarna sluiten we af met de elite belofte Professional B mannen. En dat is het sluitstuk van de wielerdag.
0: En die rijden 80 kilometer, begrijp ik, hè?
1: Ja, 80 kilometer. Ook een aantal lokale renners. Luc Wolthuis, hij is nog een beetje teruggekomen van een blessure. Ik hoop dat hij fit genoeg is. En Rohan en Lars van Oort, die broers, die timmeren ook echt aan de weg. Allebei al wedstrijden gewonnen dit jaar. En die staan ook aan het vertrek. Dus ook het plaatselijke legends zijn aanwezig. En dat is mooi.
0: Ja, en dan begrijp ik dan goed dat die klasse 3, Ronald, dat betekent dat je ook geen licenties en zo nodig hebt, dat iedereen daar gewoon aan kan meedoen?
1: Nou, je moet wel inschrijven. Je moet je aanmelden via de KWU-site. Maar dat is heel laagdrempelig. Je hebt dan een basislicentie nodig. Een basislidmaatschap van de KNWU, de Wielerbond. Maar die sluit je meteen af met het aanmelden. En vrij laagdrempelig kun je dan eigenlijk al aan een wedstrijd deelnemen.
0: Dus dat was dus de oproep voor iedereen. 10:45 op zondag 13 september vindt die wedstrijd plaats in de klasse 3. 40 kilometer. Nou, dat moeten de meesten toch wel kunnen redden, toch?
1: Zeker als ik ze soms, ik rij zelf ook nog eens op de racefiets, maar hoe ik ze voorbij zie komen, sommige groepjes, denk ik van nou, ga eens een keer in een echte wedstrijd rijden en laten zien wat je kunt. Dus wij bieden ieder jaar de mogelijkheid. En volgens mij kiezen volgens mij op zaterdag ook, dus ik ken zelfs twee keer koersen.
0: Kijk, twee keer achter elkaar, nou ja, goed, dat is helemaal mooi. En als mensen nog willen inschrijven, Ronald, waar kunnen ze dan terecht?
1: Sowieso naar de knwu.nl website. En anders stuur een mail naar info@rondevanhank.nl. Dan kan ik je daar ook altijd wel bij verder helpen met de juiste link. En de andere klassen, dat zijn gewoon mensen met een wielrenners met een licentie bij de KMU. En die kunnen gewoon op de reguliere manier inschrijven.
0: Dat is
1: en dikke bandenracers, als er nog kinderen zijn uit de regio, of heb je een kind dat ze graag fietst, ja, stuur ook gewoon een mailtje naar info@rondevanhang.nl en dan help ik je graag verder.
0: Ja, je hoeft niet per se uit Hang te komen om mee te mogen doen aan de Rabo dikke bandenrace.
1: Nee, absoluut. Dus, kinderen uit de regio ook meer dan welkom. Dus zeker weten, dat zien we ook aan de inschrijvingen. Dus dat is alleen maar heel mooi.
0: Kijk, goed om te horen. Ja, volgende week zondag 13 september dus de 72e editie van de Ronde van Hank. Vanaf 11:15 dus vinden daar wedstrijden plaats. Ik neem aan dat jullie hier langzaamaan een beetje gaan voorbereiden, Ronald.
1: Ja, we zijn al een paar maanden mee bezig. Maar nu is het een beetje de puntjes op de i en de laatste sponsordoeken regelen en dat soort dingen. En dan kunnen we van start gaan volgende week. Even de hekken nog wegzetten en de jurywagen moet komen en dan... Pas erop, zou ik zeggen.
0: Kijk, hartstikke goed. Ja, succes daarmee dan. En ik spreek je graag even na de wedstrijd natuurlijk over hoe dat is verlopen. Dus die zaterdag daarna, dan spreek ik je graag nog even.
1: Hartstikke leuk.
0: Oké, dankjewel voor nu, Ronald.
1: Oké, jullie ook bedankt voor de tijd.
0: Oké, hoi. Ronald Kruijner dus, hij is van de Ronde van Hank. Volgende week, zondag 13 september, wordt hij dus verreden. Ja, en gaan wij naar het volgende onderwerp in dit programma. Gaan we het hebben over korfbalvereniging ACKC uit Almkerk. Aan de telefoon, Arend-Peter Verschoor. Goedemiddag, Arend-Peter.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, het is alweer een flinke periode geleden dat we elkaar spraken. Want ook jullie hebben even een zomerstop gehad. Maar de competitie is weer begonnen vandaag, hè?
2: Nou, die is zeker weer begonnen, ja.
0: Dat is, het klinkt er ook bij als je over je er heel blij mee bent dat hij is begonnen.
2: Natuurlijk is het altijd wel leuk hoor. Wedstrijdjes van het eerste kijken en lekker thuis. Het was wel, we begonnen wel met een uitwedstrijd, maar straks volgende week weer thuis. We hebben startseizoendag en toch wel gezellig zo op het sportpark hier in Almkerk. Maar goed, ook de uitwedstrijden. Dus ook vandaag was toch wel best wel wat publiek meegereisd naar DVS 69 in Hendrik Ido Ambacht. Dus, en het weer zat ook nog eens een keer fantastisch mee. Dus die omstandigheden waren allemaal prima.
0: Kijk, dan is het natuurlijk ook belangrijk. Hoe is die wedstrijd dan verlopen?
2: Ja, het is toch wel even zoeken. Nieuwe coach, trainen. Ja, goed, het is geen onbekende natuurlijk. Remco Riem die was al assistent van William Buijs vorig seizoen. William Buijs die is vertrokken. Die kreeg een echter aanbod die niet af kon slaan. En even goede vrienden. En Remco, assistent, die heeft nu overgenomen. Die is nu hoofdtrainer, hoofdcoach van het eerste. En goed, vandaag was zijn eerste echte wedstrijd. Natuurlijk hebben we al geoefend. Met wisselende resultaten. Maar vandaag was de eerste wedstrijd DVS. Ook geen onbekend team waar we vorig seizoen ook wel buiten tegen gespeeld. Ik had van tevoren DVS ongeveer gelijkwaardig gedacht aan ACKC. Zal lastig worden inderdaad, uitwedstrijd. Lastig werd het ook wel. Maar in het begin leek het dat niet op hoor. Want dat was ACKC wat wel de voorsprong nam. Siebe de Vries die opende de score. In het begin een beetje gelijk op, maar later kwam ACKC wat los. We moesten wel heel vroeg al Robin Duizer missen. Die viel geblesseerd uit. Daar kwam van Tobias Koekoek voor in de plaats. Die had wat nodig. Die had wat kansen nodig om zijn eerste score te openen. Maar mede door het goede werk van Amber de Ruiter onder de korf, die al die balletjes afving, kreeg dat vak van Sven en Tobias. Kreeg heel ontzettend veel kansen om te scoren. Op een gegeven moment vielen ze en wat was ACKC wat een afstandje nam van DVS. Ze kwamen op een 4-8 voorsprong na de rust. Het was toch, toch DVS wat het spannend wilde gaan maken. Want ACKC stokte wat, vooral het vak van Wietse, van de broertjes de Vries. Wietse en Siebe, dat had het erg moeizaam. Er werd onrustig gespeeld. Die hadden ook heel veel moeite met scoren. Ze kwamen langs zij, DVS. Het werd 8-8, 9-8, 9-9 en... Mittenbults. Ook een nieuweling in het eerste. We hebben zeker wel wat nieuwelingen in het eerste hoor. Fleur Hartman, de trouwe kracht, die is geblesseerd. Die kan zeker de buitencompetitie niet meedoen. Dus naar Mittenbults, die echt in de laatste 10 seconden scoorden ze er binnen de 19. Dus heel mooi opsteker. Twee punten mee naar huis, dus een goede start.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat, ook als het een beetje spannend is, zeker in de wedstrijd, dan is het natuurlijk een extra mooie overwinning, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker, want we zagen het in het begin niet naar uit. Dachten van naast. Ik zei, was de betere, zeker wel. Heel veel kansen gekregen, we hebben ontzettend veel gemist, hoor. Want het verschil had in het begin al veel groter moeten zijn, eigenlijk. Maar dan hadden ze toch op het laatste aankomen dat toch DVS wat beter, Tim Korbal de betere kansen af ging maken. En daar zag het in het begin echt niet naar uit. Maar goed, dan is het toch fijn dat je die winnende scoort.
0: Kijk, mooi. Goed om te horen. Competitie dus gestart. Ik ga ervan uit dat we elkaar volgende week dan gewoon weer spreken, aan Peter.
2: Jazeker, thuiswedstrijd tegen Nieuweling Zuid 27. Nooit tegen gekorfbald, fusieclub uit Rotterdam, Rotterdam Zuid. En de andere die in de pool zit is Merwede. En Merwede, dat weten we inmiddels wel. Die hebben we al vaker tegen gehad. Maar Zuid 27 is een nieuw team waar we tegen moeten spelen.
0: Kijk, nou goed, spannend hoe dat volgende week gaat verlopen. Maar dat gaan we dan van jou horen. Dankjewel voor nu dan.
2: Hoi.
0: Oké, dag. Arend-Peter Verschoorders, ACKC uit Almkerk. Ja, dan gaan wij het hebben over ons laatste onderwerp van vanmiddag. Ik zag net al de opstelling voorbij komen, want er wordt vanavond nog gevoetbald. RBC Achillesveen. Daarom gaan wij naar Teus Prinsen. Goedemiddag, Teus.
3: Ja, goedemiddag, Kevin. Hier vanuit Roosendaal, vanuit het Attic Stadion voor de wedstrijd RBC Achillesveen. Ja, Achillesveen, nogal gehandicapt als je een opstelling hebt gezien. Steven Warmels, Fabian Korperaal en Jochem Schij missen vandaag deze wedstrijd. Maar er staan natuurlijk straks gewoon weer 11 op het veld van Achillesveen. En we proberen natuurlijk hier ook het maximale uit te halen. Hier in dit prachtige complex hier in Roosendaal.
0: Sorry, ga maar door, Thuis. Ja.
3: Ja, en jij wou nog iets weten over van de week?
0: Ja, natuurlijk.
3: Achillesveen, Portugal. Ja, een 4-2 thuisoverwinning. En de volgende ronde geloot uit bij Kloetingen. Ja, Kloetingen natuurlijk. Daar hebben we jaren 4 geleden tegen gespeeld. Maar nu inmiddels gestegen naar de tweede divisie. En dat wordt voor Achillesveen natuurlijk een moeilijke wedstrijd uit bij Kloetingen. Maar van de week natuurlijk tegen Portugal. Ja, na 20 minuten kwam Portugal met 10 man te staan. Door een overtreding van Jordan Wagemaar op Sky van Dongen. En dan wordt het toch een andere wedstrijd. Maar Achillesveen had eigenlijk zijn handen nog vol. Gezien de voorsprong konden ze terug tot 3-2. En dan is het Kevin Vermeulen die heel beslissend de 4-2 maken. En daarna had ze natuurlijk over voor Portugal. En Achillesveen naar de volgende ronde. Maar natuurlijk eerst vandaag de competitiewedstrijd hier tegen RVC. Ja, Achillesveen in zijn beste doen. Maar ja, als je natuurlijk wat basisspelers mist, wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal tegen dit sterke RBC. Wat natuurlijk mee wil doen in die derde divisie B. Ja, ik hoor de muziek hier ook. De spelers zullen dadelijk het veld optomen. Hier de verlichting brandt al, dus we verwachten hier natuurlijk, ja. Straks is het natuurlijk donker om 8:30. Dus de verlichting moet aanvang van de wedstrijd al aan. Ja, en dan hopen we natuurlijk dat Achillesveen hier minimaal een punt mee kan nemen. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als er dan 3 zijn. Want volgende week krijg je Excelsior nog sluis op visite. Vandaag gelijk speelt tegen Noordwijk. Noordwijk natuurlijk een van die toppers in die derde divisie B. Samen met Lisse. Ja, natuurlijk, die hebben wij al gehad. Ook Dongen doet natuurlijk nog mee. Zij moeten vanavond om 6:00 uit bij Rijnvogels. Maar dat zijn allemaal wedstrijden die voor ons eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Moet je zelf de punten pakken om aan het eind van de rit op een veilige plaats te staan.
0: Dat lijkt mij ook. En dan hopen we dat het vanmiddag dus vanavond eigenlijk gaat lukken dus bij RBC. Maar goed, dat gaan we horen dan over 2 keer 3 kwartier. Dankjewel voor nu, Thuis.
2: Goed, Kevin, de groetjes.
0: Hoi. Ja. Thuis Prinsen dus, uiteraard aanwezig bij de wedstrijd RBC Achillesveen. Die wedstrijd die start over een paar minuutjes. En we gaan beslist horen hoe dat verder gaat aflopen. En volgende week dan speelt Achillesveen weer thuis. En dan zijn wij daar uiteraard gewoon live bij aanwezig. Goed, daarmee kwam het einde van dit programma AFM Weekend Sports. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Tussen 2 en 6 uur zijn we er weer bij je. Zelf wat te melden, sport@radioafm.nl. Tot volgende week.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
10: Met nu
4: non-stop muziek.
10: Dit is AFM.

0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist, die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
13: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
3: non-stop muziek.
14: Dit is

0: grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot, die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-49040.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
11: non-stop muziek.
12: Dit is AFM.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten 2 piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het 3e doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. Eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
2: non-stop muziek.
11: Dit is

0: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwijkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt-het-vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.